0: En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking, die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdforhem.nl.
4: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
5: Wij bewijzen dat de AM
6: wel kwaliteit heeft.

0: met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan

0: Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking, die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdforhem.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone, nu verkrijgbaar op bol.com en thuistesttekopen.nl.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel.

0: en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 70 km per uur, waardoor bomen om kunnen vallen. Ook bestaat er kans op wateroverlast, omdat de vele neerslag niet goed kan worden afgevoerd. De grond is vrijwel overal in het land nog gordroog. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau.

0: Omdat de beide virusvarianten verwant zijn aan elkaar, is toch besloten om te gaan vaccineren. In Congo zijn zo'n 6000 mensen al besmet. Verder zijn bijna 2800 mensen intussen aan ebola overleden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. De beide luchtverkeersleiders zouden te vroeg zijn vertrokken terwijl ze nog aanwezig hadden moeten zijn. Het was die avond drukker dan normaal op LaGuardia. Bij het ongeluk kwamen de twee piloten om het leven. De luchtverkeersleiding in de VS staat al langer onder toezicht. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
7: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 70 km per uur, waardoor bomen om kunnen vallen. Ook bestaat er kans op wateroverlast, omdat de vele neerslag niet goed kan worden afgevoerd. De grond is vrijwel overal in het land nog gordroog. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De technische recherche onderzoekt onder meer de tuin van de woning. De brandweer heeft daar een tent neergezet, zodat regen het sporenonderzoek niet hindert. De politie van Bokstel zoekt naar getuigen en mensen die eventueel beschikken over camerabeelden. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het Ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. Er is nog geen goedgekeurd vaccin dat specifiek beschermt tegen Bundibugyo-Ebola, de huidige variant. Omdat de beide virusvarianten verwant zijn aan elkaar, is toch besloten om te gaan vaccineren. In Congo zijn zo'n 6000 mensen al besmet. Verder zijn bijna 2800 mensen intussen aan ebola overleden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. De beide luchtverkeersleiders zouden te vroeg zijn vertrokken terwijl ze nog aanwezig hadden moeten zijn. Het was die avond drukker dan normaal op LaGuardia. Bij het ongeluk kwamen de twee piloten om het leven. De luchtverkeersleiding in de VS staat al langer onder toezicht. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland.

0: just to give it all to.
1: AM. En Neil Diamond was de laatste die je hoorde. Beautiful Noise uit 76. Stevie Wonder daarvoor. I'm Wondering uit 67. En Vicky Deandos was de eerste. Meine Freunde, sind die Träume uit 73. Luister aan een gewaarschuwd mens. Telt voor twee.

0: Een nieuwe dag is begonnen.
1: Welkom bij Radio Seabreeze via de elektronische snelweg en de gouden oude Middengolf.
0: 2000 jaar ervaring hebben we in huis om je te vermaken, ook vandaag weer tot in de late uurtjes.
1: Met hoofdzakelijk muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw en elk uur actueel nieuws.
0: Namens de board en medewerkers wensen we jou veel luisterplezier.

0: AM.
1: De laatste was niet een beetje zielig. Herman van Keken, papi loopt al niet zo snel uit 71. Daarvoor een hele lieve. Cat Stevens, I Love My Dog uit 66. En de eerste was van Sheila B. Devotion. Spacer was een hit in 1979. Zoeken in het donker, nu.

0: Een zee van muziek en informatie.
1: Seabreeze AM.
0: En Nico Haak hadden we. Sokkie stoppen, schoentjes poetsen, dasje goed uit 74. De Gentry's daarvoor. Keep on Dancing uit 65. En David Bowie als eerste. Heroes uit 77. Hier zijn onze doppertjes. MUZIEK

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Omdat het maar blijft regenen, kan de komende 3 dagen 3 miljoen kubieke meter water in het meer stromen. Ook Nepalese autoriteiten roepen op tot grote voorzichtigheid. De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar de nog 1400 vermisten. De ramp heeft zeker 472 levens geëist, maar dat aantal zal nog verder oplopen. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. Uiterlijk maandagochtend moet de ontwerp miljoenennota voor goedkeuring naar de Raad van State. Het lijkt een kort dag te worden om nog de steun van de oppositiepartijen te krijgen. Daarmee lijkt ook de inhoud van de troonrede op losse schroeven te komen. In Eindhoven is een verwarde vrouw gisteravond naakt dwars door de hekken van het vliegveld gereden. Haar voertuig kwam vlakbij enkele geparkeerde vliegtuigen tot stilstand. Volgens de marechaussee is er verder geen gevaar geweest voor Eindhoven Airport. De vrouw is niet aangehouden omdat ze in verwarde toestand verkeerde. Ze is overgedragen aan maatschappelijke hulpinstanties. Een Australische draagmoeder is onbedoeld bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. Tijdens het IVF-proces raakte ze ook op een natuurlijke manier zwanger van een tweeling, een jongen en een meisje. De jongen bleek biologisch gezien het kind te zijn van de vrouw en haar man. Het meisje was de genetische dochter van het andere stel. De vrouw had tijdens het IVF-traject onbeschermde seks met haar man. De stellen voeden de kinderen elk bij hun biologische gezin op en houden nauw contact voor de unieke tweeling. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cibris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cibris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: Zet je radio klem op 1098 en 13.

0: Aftermath, Colleges Chords. Ja, ik wist het ook niet dat deze groep dat zong met me en Giulio hierbij. Inderdaad, Marcel Joustra met De Ruit.
1: Good morning, sunbeam, silk smile through. Good morning to you and you and you.
0: Alweer 28 augustus, dus ja, de herfst staat straks voor de deur. Het wordt weer kouder de komende week. Maar eerst hebben we nog een lekker weekend te gaan met elkaar met wat onweersbuitjes. Inderdaad, vanmorgen om 20 over 8 de aanwijzingen voor de morgensterren. 20 van 9 de uitslag daarvan en 8:30 gaan we terug in de tijd. Want wat gebeurde er op deze datum? En uiteraard ga je mijn vorige collega bedanken met Martin Morgens Music Show. En voor de mensen die helemaal wakker zijn geworden, gaan we gewoon lekker een slaapliedje zingen. Ja, inderdaad, kun je gewoon weer lekker vetten bitten, mocht je vrijdags vrij hebben. Ik helaas niet. Emmylou Harris met prachtige Mr. Set.

is a dream, Emily Harris met Mr. Sandman. En zou zijn nog lekker in een droom zit, zit Tim Hardin er ook nog in. Ja, die willen ook blijven hangen, lekker in een droompje vannacht. Ze willen allemaal niet naar het werk, dat zal het zijn. Here's how can we hang on to a dream. What can

krijgt suite Zidane Ferranci met Paco, met Amor de Mis Amores. Maar ja, de meeste van ons zullen het wel gehad hebben of weer aan toe zijn. Ja, ik ben er wel weer aan toe eigenlijk wel. We hebben een hele leuke morgenster van vandaag. Heeft iets met een auto te maken. Nou, dat hoor je straks met een paar minuutjes. Nou, twee plaatjes na inderdaad Paul McCartney en daarna The Birds. Dan kom ik bij je terug met de aanwijzingen voor de morgenster. With a little luck. With

daarmee zijn we aanbeland bij de aanwijzingen voor de morgenspel. Het spelletje wat we iedere morgen spelen, waarbij wij bepaalde vragen stellen en jij uiteraard de oplossing moet bedenken. We beginnen met de eerste vraag. Welke Nederlandse groep trad in 1966, toen nog als een rock and roll band, op als voorprogramma van de Rolling Stones? Volgende vraag is: welke Nederlandse band veranderde na de singles Walk Like a Man en The Birds They Understand zijn naam door een apostrof en een letter weg te halen? Het is een beetje lastig misschien, maar de laatste die moet het wel een stuk makkelijker maken. Want welke popgroep uit Heusden had in 1976 een hit met een titel die ook verwijst naar een Italiaanse stad die bekend staat om zijn racecircuit? Nou, dat moet je wel weten hoor. Dat moet je wel weten. En dan moet je wel luisteren. Hè? 20 van 9, dan krijg je de uitslag daarvan. Toen ik het wist, Linda de Soes.

0: en Katie in begin soon met I Found My Freedom hier bij Eruit met Marcel Joustra.
1: Goedemorgen.
0: En bijna 8:30 en dan gaan we toe nog daar inderdaad de aanwijzingen voor de morgenster nog een keertje geven en het oude nieuws van vandaag.

is lekker wakker worden hoor, met de Bengals, met Eternal Fame. En daarmee zitten we zo'n beetje op 8:30, dus de hoogste tijd voor het oude nieuws van vandaag, de 28e augustus. We beginnen in Groningen. In 1672 was er namelijk zogenaamde Gronings Ontzet. De bisschop van Münster beëindigde het beleg van Groningen en de stad vierde het nog jaarlijks als Bommenberend. 1845, ook 28 augustus, het eerste nummer van Scientific American verschijnt. 1898, Brad's Drink krijgt een nieuwe naam, Pepsi-Cola. Dan gaan we naar 8 augustus 1939. Nederland kondigt de algehele mobilisatie af enkele dagen voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. 1963, jawel, Martin Luther King, je weet het nog wel, I Have a Dream. En 1988, en dat was wat minder mooi, de vliegramp tijdens de luchtshow op de Amerikaanse basis Ramstein kostte maar liefst 70 mensen het leven. Nou, daarmee zitten we weer op alle oude nieuwtjes en straks nog die aanwijzing voor de morgen sterren keer. Even een beetje rust met het heerlijke nummer van Alcuin, Soft Eyed Woman.

wel een van de mooiste nummers van De Dijk met Ik kan het niet alleen hierin eruit met Marcel Joustra. Hey, zou ik eventjes die aanwijzingen geven voor de Morgenster? Want die komt na het volgende nummer. Want wie zoeken wij ook alweer? Het ging om een Nederlandse popgroep uit Heusden. Weet je nog wel, dat ik het net zei? En straalde in 1966 nog als rock and roll band op als voorprogramma van de Rolling Stones. Ze maakte onder andere de singles Walk Like a Man en Birds They Understand. En ze hadden verder ook in 1976 een hit met een titel die ook verwijst naar een Italiaanse stad die bekend staat om zijn racecircuit. Nou, je gaat het straks horen hoor. Na Vico Pico.

Terug naar 1971 met het prachtige nummer van Vico Pico met Maybe I'm Amazed. En terug naar nu, het is 20 voor 9, dus tijd voor de uitslag van de morgenster. Wie zochten wij? De Italiaanse stad. Circuit? Ferrari. Inderdaad, is vandaag de morgenster van de mensen die het goed hadden. Een groot applaus voor jezelf. En ja, ik had het ook goed natuurlijk, want ik had het uitgezocht. Lekker nummer erbij gezocht van deze groep. Ferrari Sweet Love. Morgensterren van vandaag.

Billy Joel met Leningrad. Ja, ze zingen helemaal niet zo mooi meer over Rusland. Maar goed, hey, had jij het goed, die Morgenster? Nou ja, dan was het misschien anders een opgave voor maandag. Want dan win je weer een nieuwe Morgenster bij Anne Zijlstra. En op dinsdag en woensdag weer bij Milko Roodnat. Door met Grease, John Travolta.

George Davis met Black Star. Beide eruit met Mag ze jou staan. Ik ga eens even door naar een paar plaatjes. Want ja, het is alweer bijna 9 uur, hè? Ik zeg wel een paar plaatjes. Dit is eigenlijk de laatste echte vocale van Rob de Nijs. Dag, zuster Ursula. Ja, en hij zit al klaar. Dat komt goed zometeen. Wees daar niet bang voor. Hij staat alweer voor het raam.

Dag, zuster Ursula. Dag, ach, ja. Hij zit er klaar voor, hoor. Inderdaad, Elibert Maathuis aan de andere kant van 9 uur. Daar zijn we heel blij mee. Ik ben er zondagmiddag weer. Tot dan. Dag, dag.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. Huizenkopers worden dikwijls onder druk gezet om meer te bieden voor een koopwoning. Ook zijn er veel klachten over belangenverstrengeling waarbij anderen worden voorgetrokken. De vereniging wil nu onafhankelijk toezicht en sancties bij overtredingen. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Omdat het maar blijft regenen, kan de komende 3 dagen 3 miljoen kubieke meter water in het meer stromen. Ook Nepalese autoriteiten roepen op tot grote voorzichtigheid. De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar de nog 1400 vermisten. De ramp heeft zeker 472 levens geëist, maar dat aantal zal nog verder oplopen. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. Uiterlijk maandagochtend moet de ontwerp miljoenennota voor goedkeuring naar de Raad van State. Het lijkt een kort dag te worden om nog de steun van de oppositiepartijen te krijgen. Daarmee lijkt ook de inhoud van de troonrede op losse schroeven te komen. In een museum in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben dieven op klaarlichte dag een peperdure halsketting gestolen die miljoenen waard is. Het gaat om een ketting met 673 diamanten, samen goed voor ruim 200 karaat en ooit eigendom van de Egyptische koningin Nazli. In 2015 werd het sieraad in New York voor 3,7 miljoen euro geveild. De mannen sloegen waar iedereen bij was een glazen vitrine kapot. Daarna wisten ze het museum uit te vluchten. Van de kunstdieven ontbreekt ieder spoor. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. 5, 4, 3, 2, 1.
4: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
5: The greatest music ever made. Classic hits.
6: Sea Breeze. Sea Breeze AM.

Tony Orlando, I'm Dawn, I'm Not Three Times. Ja, het begin van maand voor de kindermuziek op deze vrijdag. Tot 10 uur ben ik weer bij je met een reis door al die mooie jaren en al die mooie muziekjes die we daar tegenkomen. En natuurlijk, hij was er vanochtend ook weer. Marcel Jouw staat met het programma eruit. En wij gaan door, 1974. Clap for the Woman, The Guess How.

Major Dundee, onder leiding van Dick van Altena, Me and Jack uit 1990. En we gaan naar Nederlandstalig, 1995, het titeloze debuutalbum van Dick Hout. Ochtend in Den Helder, nee, natuurlijk niet, 's nachts in mijn dromen. Ze ontstonden in Den Helder.

hebt hem ongetwijfeld herkend. Gordon Lightfoot met zijn bijzondere geluid. The Summer Side of Life. En we gaan naar Astrid Gilberto. The Girl from Ipanema.

Ipanema. In een beetje andere uitvoering, maar het komt van het album Summer Madness. Astrid Gilberto in ieder geval. Toch wel eens leuk. En we gaan terug in de tijd, heel ver terug in de tijd. Harry Belafonte en de Bananenboot Song.

Ja, dat laat je toch even uitlopen tot het eind natuurlijk. Aan Harry Belafonte, ik zei heel ver terug in de tijd. Nou, dat klopt. 1956 kwam het uit. En het werd ook wel bekend onder de naam Deo. Zo begon het nummer natuurlijk ook. Maar eigenlijk kom je het overal tegen als de bananenboodschap. We gaan naar Frankrijk. Viens la Navour en She.

hoef je natuurlijk bijna niks over te zeggen. God save Feliciano, maar die had je herkend. Light My Fire. En luister naar maat voor de kindermuziek. We gaan naar de Lemon Pipers. The Green Tambourine.

Lemon Piper en Korean Tambourine. In 1966 werd Gloria opgericht door Robert Long. En later kenden we het natuurlijk als Unit Gloria. En in 1969 brachten ze dat prachtige nummer uit, The Last Seven Days.

soms vergeet je dat nummers zo lang geleden zijn. De flauwopname van Let's Go to San Francisco, 1967. Ja, toen was ik er al lang. Maar goed, het is toch leuk om in 2026 eens te kijken. En dan denk ik, jongens, wat is dat lang geleden. We gaan nergens zonder haar. Hier is de dijk, 1989.

0: Kloosterdijk en nergens zonder haar. Ach, en nu die jaren 80 zijn, deze, de zanger van The Time Bandits, Alidius Hidding en Hollywood 7.
1: She

blijven toch een heerlijk nummer vinden. Hollywood Southern van Alida's Hedding. En kijkend op de klok zie ik dat we toe zijn aan dat laatste nummer. En ja, dat betekent dat ik weekend ga vieren. En jullie, maar ik ook straks, heerlijk naar de koffie gaan. Koffiekop leert met Tom Polderman. En natuurlijk een heel lekker weekend wens ik jullie alvast. Die laatste plaat, Bohemian Rhapsody, komt uit 1975. En natuurlijk Queen. Maak het van je weekend. En wie weet treffen we elkaar maandag aan de radio.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. 11 dagen geleden werd Harald opgenomen in het universiteitsziekenhuis in Oslo vanwege complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair in zijn land. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de 8e, wordt nu het nieuwe staatshoofd van Noorwegen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Reddingswerkers moeten maken dat ze wegkomen vanwege het gevaar voor een nieuwe vloedgolf. Volgens persbureau Reuters rennen bewoners de bergen in om zichzelf in veiligheid te brengen. Chinese reddingswerkers waren juist bezig om te kijken hoe ze het net gevormde meer veilig konden laten leeglopen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 omstreden stroomschokhandschoenen voor agenten besteld. Deze lijkt op een gewone handschoen, maar met een druk op de knop geeft hij vervolgens een stroomstoot van 250 volt af. ICE noemt ze ideaal om opstandige arrestanten te laten gehoorzamen. ICE kwam de voorbije tijd regelmatig negatief in het nieuws vanwege dodelijk geweld tegen demonstranten. Burgerrechtenorganisatie ACLU noemt de nieuwe handschoenen een recept voor meer geweld tegen het publiek. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. Huizenkopers worden dikwijls onder druk gezet om meer te bieden voor een koopwoning. Ook zijn er veel klachten over belangenverstrengeling waarbij anderen worden voorgetrokken. De vereniging wil nu onafhankelijk toezicht en sancties bij overtredingen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: op jongens, slaan niet door de vellen in. Ja, dat zou je gebeuren. Sierra, dat was dit van Elvis de Belvis, laatste vrienden. Een live opname van een concert van Elvis. En dat was toch fantastisch om naar te luisteren. Eerlijk is eerlijk is eerlijk. Je luistert naar Radio Sierra. Oh ja? Jawel.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid, ja. De afgelopen weken hebben wij het spelletje De Vraag van Vandaag gespeeld. Maar dat is niet meer. Nee, we hebben vandaag geen Vraag van Vandaag meer. En dat is toch wel jammer, hè? Ja, ik vind het eigenlijk ook. Ik mis het wel een beetje, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Oké, we hebben toch 16 mensen een enorm plezier kunnen doen om twee vrijkaarten te krijgen. En ik denk dat die mensen allemaal heel veel plezier gaan hebben de komende dagen. Vandaag, morgen of overmorgen. Van de Pasermalam is die mee. In Friesland. Ja, dat zou wel leuk zijn. Goed, in verband met dat gebeuren, jawel. We blijven even een klein beetje in de stijl van die Pasermalam. Een hele mooie plaat van Ray. Ja, Ray Smith. Hier is hij met de Dansa.

0: klonk dat lekker, hè? Die plaat van Ray Smith. Luister, vrienden, jawel, Danza. Ja, een heerlijke plaat van deze Amersfoortse politieagent. Want dat is hij altijd geweest. Ik weet niet of hij nog is, maar in ieder geval, hij was het wel altijd. En wat een leuke muziek heeft hij altijd gebracht. Weet je wat we zeggen? Ja, we zeggen er gewoon goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, goeiemorgen.
0: Een heel bijzonder goeiemorgen, luister, vrienden. Jawel, en hier is een plaatje van, Stefanos. Die Stefanos, hè? Solo amore.

0: Solo amore, ja, het is wat, ja, solo amore, het is wat. Sommigen hebben een koptelefoon op en anderen hebben een solo en hoortjes, ja, zo links of solo. Nou ja, maakt het ook allemaal uit als het maar wel gezellig is, toch? Mm.
1: Don Polderman.
0: Lekker. En we gaan even de voetjes van de vloer doen bij Radio Siberis in een koffie compleet. Heerlijk, doe je mee? Ja, de,
2: come on,
0: even lekker dansen naar de koffie.

lekker in plaats van de chippy checker. Let's twist again, dat hebben we allemaal gedaan. Ja, twisten naar de koffieautomaten, dat is wel leuk om te weten. Ja, lieve luisteren vrienden, we weten allemaal dat Dolly Parton van de week is overleden. Gisteravond hebben we in Giddy Up Country een special gebracht daarover. En ja, Hilde Vos, die gaat er ook nog wat leuks over doen. En ja, leuk is het eigenlijk helemaal niet, maar het is wel een mooie, heel mooi eerbetoon aan Dolly Parton, wat ze zondagmiddag gaat doen in Zuid-Laren in Café Boschhuis. Ja, nou, daar kunt u naartoe en dan kunt u gaan genieten van de muziek van Hilde Vos, de Nederlandse Dolly Parton. Ja, die is er gelukkig nog wel.

0: geweldig, hè? Een nummer van Mark Knopfler. What it is? Ja, je vraagt je allemaal eens, wel eens af, wat is het allemaal, hè? Nou, ik weet het hoor. Het is tijd voor een Nederlandstalige plaat. Dat gaan we doen hier op Radio Seabreeze in het programma Koffie Compleet. Ja, toch?
1: Goedemorgen! En vandaag met Tom Polderman.

0: wat een fantastische band was dat uit het grijze wijze verleden. Ja, een bandje uit ons eigen kleine kikkerlandje, bestaande uit onder andere Jos Groothuizen, D.D. En dat is een pseudoniem voor Anna Dekkers. En ja, Suzanne Venneker. En nou, natuurlijk niet te vergeten René van der Wel. Als je die mensen bij elkaar zit, dan krijg je dat hartstikke leuke groepje van Vulcano. Leuk, hè?
1: On Seabreeze Radio.
0: Zo is het. En dat vindt Trini Lopez ook.

0: Ja, lekker. Chris Lopez en Eva Heidehammer. En ja, nou dan moet je maar timmerman worden. Dat is trouwens ook wat, hè, laatste vrienden. Want timmermannen, we hebben ze veel te weinig. En metselaars en loodgieters en elektriciens en gaan ze maar door. En dat komt allemaal doordat de kinderen, de jeugd, op de scholen eigenlijk geen handenarbeid weer willen doen. Ze willen alleen nog maar achter de computer kunnen zitten en dat soort dingen meer. Maar we zijn ook handwerkers nodig. En denk er maar eens goed over na. Want volgens mij kan je in het huidige handwerkvak nog behoorlijk wat verdienen ook. Dus ga, als jullie toevallig luisteren, of opa's en oma's of papa's en mama's, als jullie luisteren, zorg ervoor dat jullie kinderen toch wat meer die kant op gaan met het leren. Want ik denk dat het heel erg belangrijk is dat wij in de toekomst ook allemaal nog een loodgieter kunnen krijgen, een elektricien kunnen krijgen, een timmerman en een metselaar en een tuinier is ook zoiets. Die zijn er ook allemaal veel en veel en veel te weinig en ze kunnen best veel verdienen.
1: Voor het hart van Nederland, 1098. Noord-Nederland, 1395.

0: Geweldig mooi nummer van niemand minder dan Victoria Eeman samen met John Smit. En dat zijn twee Nederlandse country-artiesten welke fantastische leuke muziek altijd kunnen brengen. Het aantal AOW'ers in Nederland is opnieuw gestegen, laatste vrienden. En eind maart 2026 waren er ruim 3,7 miljoen mensen met een AOW-uitkering. Dat is eind maart, hè? Dat zijn er nu waarschijnlijk meer. Steeds meer mensen ontvangen een onvolledige AOW-uitkering trouwens ook, omdat ze namelijk naar het buitenland vertrokken zijn geweest of juist op latere leeftijd naar Nederland kwamen. Ja, dat kan ook allemaal en dan krijg je minder AOW uitbetaald. Het is niet anders. En ja, neemt niet weg dat sinds maart 2025 tot en maart 2026 cijfers zijn een beetje laat, hè, want we zitten al in augustus, maar in ieder geval toen nam het aantal AOW'ers toe met bijna 76.000. Dat is toch wel een heleboel, hè. Ja, we hebben er wel allemaal hard voor gewerkt. Ik wel tenminste. Ik weet niet hoe het met u zat, maar...
1: Tone Alderman is on Seabreeze AM.

De heer van de Trams waren dit met Hold Back the Night. Ja, geweldig, hè? Geweldig, geweldig, geweldig. Wat leuk allemaal. De muziek die we draaien hier bij Radio Cyber is Europe's number one radio. Gezelligheid kent geen tijd. Ja, ik heb even een waarschuwing voor de mensen in Midden-Nederland, luister vrienden. Want als je toevallig vanuit Huizen naar Zeewolde wil bijvoorbeeld, of richting Almere, dan heb je vanaf vanavond gewoon pech. Want vanaf vanavond gaat de A27 die kant op gewoon helemaal dicht. En dat heeft te maken met het feit dat de ene helft van het wegdek van de Stichtse brug gaat worden vernieuwd. En ja, dan kan je er niet overheen rijden. Dus ze hebben die brug een beetje bol afgesloten. En dat is ook al een oude brug, hoor. Hey, ik weet nog wanneer die gebouwd is. Dat is jaren geleden, jaren geleden, jaren geleden. Oh. Playing the best songs on your radio for the summer. Summer 2026. En dat allemaal op Radio Cyber is Europe's number one.

Ah, Lady Love. Verliefd op een lady, zie je. Nee, dat is toch leuk om te weten. Dit was niemand minder dan Lou Rawls, ook alweer uit de grijze wijze verleden. Hé, hey, weet je wie we hier hebben op de draaitafel, luister vrienden? Ja, helaas, hij kan niet meer zingen, want hij is niet meer Rob de Nijs.

Voorheen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

Hotje, ja, Rob de Nijs was hier met Malle Babbe. Een leuke plaat die hij ooit heeft gemaakt. En waar hij enorm grote veel successen mee geboekt heeft. Lieve luistervrienden, ja, Radio Sieber is Jurps nummer 1. Kent u hem nog? Hans Sommer van de Sommerset. Ja, wat een fantastische man was dat. Helaas, ook hij is niet meer op deze aardbodem. Maar in ieder geval, zijn muziek blijft altijd bestaan, hoor. En nou gaan we luisteren naar het volgende plaatje van hem.

Heerlijk, You're Pretty Brown Eyes, een fantastisch mooi nummer van niemand minder dan Hans Sommer. En ja, dat is toch heel erg mooi om naar te luisteren. Laten we eerlijk zijn, lieve luisteraars. Wat heb ik nog meer? Ik heb, eens even kijken. Ja, deze plaat, bijvoorbeeld van de Coasters. Oh, leuk en huiver.

0: ook te hopen.
1: Jaggedy jack, jaggedy jack.
2: Haha, de coaster waren dit met de Jaggedy Jack. Een lekkere korte plaat die we gedraaid hebben hier. Als een van de laatste platen van het programma Koffie Compleet voor vandaag. Ja, wel luister vrienden. Ja, het is allemaal wat. Hè, want joh, kijk eens naar de klok van gehoorzaamheid. Wat zien we dan? Tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet voor vandaag. Ja, ik heb het met veel plezier gedaan. Ja, meestal heb ik tegenwoordig iedere keer nog een keer de vraag van vandaag. Maar we hebben geen vraag van vandaag meer, want het programma zit erop. Ja, het is niet anders. Ik heb het al eerder verteld. Ik hoop dat al die 16 winnaars die we hebben gehad bij de vraag van vandaag ook allemaal heel veel plezier gaan hebben komende weekend. Dit weekend, vanaf vandaag, morgen en overmorgen in Friesland. In ja, het WTC tijdens de Pasenmalen Mixie Mewa XL al daar. En ja, ik vind het fantastisch dat jullie allemaal meegedaan hebben. En er waren er veel meer hoor die meegedaan hebben. Maar er waren er ook heel snel die ja, niet het juiste antwoord wisten dagelijks. En ja, maar er waren er ook een stel die er net even na zaten. Ja, want als er 10 man op een gegeven moment met een goede antwoord komen. Ja, ik had maar 1 prijs per dag. Het is wat. Oké, wat mij betreft een fijne dag verder en een heel fijn weekend voor morgen. Nou ben ik er weer trouwens, hè, met Koffie Compleet. Dag!
3: Heerlijk die koffie met gebak. En met Tom Polderman.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens het onderzoeksprogramma Argos doen veel steden te weinig tegen hoge huren voor studentenkamers. Gemeenten moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke prijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen actuele cijfers geven. In Rotterdam en Den Haag werd volgens Argos wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen, €421 meer dan wettelijk toegestaan. Een meerderheid van de Kamer wil dat minister Letchert een eind maakt aan Ongehoord Nederland binnen het publieke omroepbestel. D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en Volt, samen 110 van de 150 zetels, willen dat de omroep van televisie verdwijnt. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over Adolf Hitler, wiens uitspraken werden verdedigd. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens het overtreden van journalistieke regels. De minister komt met een brief naar de Tweede Kamer. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. 11 dagen geleden werd Harald opgenomen in het universiteitsziekenhuis in Oslo vanwege complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair in zijn land. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de 8e, wordt nu het nieuwe staatshoofd van Noorwegen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Reddingswerkers moeten maken dat ze wegkomen vanwege het gevaar voor een nieuwe vloedgolf. Chinese reddingswerkers waren juist bezig om te kijken hoe ze het net gevormde meer veilig konden laten leeglopen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Hallo, daar zijn we weer.
4: Jongen, jongen, wat een herrie, wat een herrie.
3: Koud, hè?
5: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
6: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt wel heftig, hoor.
7: Landgenoten.
8: Lekker stemmetje, even overnieuw.
9: Binnen zonder kloppen.
10: Beetje vreemd,
9: maar
10: wel
9: lekker.
10: Waar is iedereen dan? Hallo?
11: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
12: Goedemorgen.

Goedemorgen en welkom bij alweer het vijfde live uur op Radio Seabreeze. Tijd voor een nieuwe aflevering van Binnen Zonder Kloppen. Ik ben Wiebe Christ en er staan weer drie handenvol aardige muziekstukken klaar. Van onder andere de Everly Brothers, Uriah Heep, Fleetwood Mac, Elvis Presley, Dude Blaker. En nog een stuk of 10 prachtige hits en covers en andere vrolijke deuntjes van toen. Vandaag begonnen we met Alice Cooper en Halo of Flies uit 1973. Het was destijds met meer dan 8 minuten de allerlangste single aller tijden en haalde de vijfde plaats in de top 40. Het was zijn zesde single, voorafgegaan door twee keer Schools Out, Elected, Hello Hooray en No More Mr. Nice Guy. De Amerikaanse rockzanger komt uit Michigan en heet officieel Vincent Damon Furnier en staat bekend om zijn provocerende karakter en theatrale podiumact. Cooper is gaan golven om van zijn alcoholverslaving af te komen. Nu iets heel anders. De Duitse partyband Zaragoza Band maakte in de jaren 70 furoren met calypso en samba muziek als Malaika, Wigwam en de nu volgende Disco Boogie Boogie uit 1977. Ja!

0: Radio Seabreeze met Wiebe Christ. Op werkdagen elke morgen om 11 uur met Binnen Zonder Kloppen.
1: Het eerste triootje is wel heel vreemd bij elkaar gezocht. Dat gebeurt vaker als je weet dat Uriah Heep er deel van uitmaakt. Samen met de switsokken van de Staverse Doerenbleker. En nu de driver's seat van...

0: de 1395 Medium Wave.
1: Even een nostalgisch moment vol Hollands glorie. Herinnert u zich deze nog?
2: Ik lag nog in de wieg, toen had ik ze al. De dokter die zei een ongeneeslijke val. Want misschien denk je dat ik het lieg. Ik kreeg een afzuurkap boven.

al had ik mijn waterpokken. Ik moest voor de keuring bij de landmacht. De generaal glunderde en zei: dit is een pracht. Eindelijk in Nederland rustig slapen. Want wij hebben.

al had ik mijn waterpokken. Ach, ik ken de Rome het leven, iets had ik eerst moeilijk om. Ik heb een contract met een keesfabriek uit Borgom. Eindelijk heb ik mezelf overwon. Ah, mijn zweetzokken.

De Everly Brothers kennen we allemaal. Hello and wake up, little Susie. Maar of je dit nummer ook kent, vraag ik me af. I'm on my way home again is een van hun latere nummers. 1970, die slechts 2 weken in de top 40 stond en de 39ste plaats.

tweede blokje non-stop. Wie van de drie hoor je achtereenvolgens? Carol Emerald met Dr. Wanna Do uit 2011. Andy Kim met So Good Together. En nu eerst Saskia en Serge en The Battle of Sally Ann, waarmee ze de 34ste plaats behaalden in 1978. When she

Op 15 juli, jongsleden, kon je op dit station genieten van een uur lang zeezender tunes. Albatross klinkt wel als een zee, maar Fleetwood Mac maakte verder weinig instrumentale hits. Deze stond 21 weken in de top 40 en werd net niet nummer 1. Het bleef steken op een tweede plaats in 1968.

En wat komt daar aan? Eva Gloria Lopez met Vamos a Ver, waarmee ze in 1970 een 31ste plaats behaalde. En Tommy James en de Shondells uit 1968 met Crystal Blue Persuasion.

0: De nummer van vandaag komt uit 1960. Het wordt Fame and Fortune van Elvis Presley. Het lied kwam eerst uit als B-kant van Stuck on You en haalde de 17e plaats. Stuck on You stond tegelijk wekenlang op de eerste plaats. Er werden er in Amerika ruim 1 miljoen van verkocht.
1: Yesterday, million seller.

nog twee alleraardigste plaatjes te gaan. Beide van eigen bodem en ook nog eens uit Friesland. Zometeen Jelle B. En Simpel, zo simpel als het simpel kan zijn. Uit 2014. En nu eerst Irish 2 en de oudste stapper van de stad.

Zo, de laatste zit eraan te komen. En die is natuurlijk instrumentaal. In dit geval van de begeleidingsband van Rob de Nijs. The Lords. Met The Night Out nemen we hier afscheid. En wensen iedereen een prettig weekend. Om terug te keren op de maandagochtend op Radio Seabreeze om 11 uur. Tot dan!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een 66-jarige Rwandees uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol bij de genocide op Tutsis in Rwanda. De straf was gelijk aan de eis van het OM. Het gaat om gebeurtenissen uit 1994. Tijdens de Rwandese genocide werden toen in korte tijd 800.000 mensen vermoord. De rechter acht bewezen dat de man huizen van Tutsis in brand heeft gestoken. Hij gooide ook een granaat in de menigte in een stadion met bijeengedreven mensen. Omdat de man de Nederlandse nationaliteit heeft, is hij hier berecht. Gemeenten treden nauwelijks op tegen veel te dure studentenkamers. Ze moeten volgens de wet verhuurders aanpakken die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen cijfers geven, aldus onderzoeksprogramma Argos. Rotterdam en Den Haag zijn de uitzonderingen. Daar wordt wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen. €421 meer dan is toegestaan. Een Kamermeerderheid wil dat minister Letschert ongehoord Nederland uit het publieke omroepbestel verwijdert. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over uitspraken van Adolf Hitler die werden verdedigd. Voor D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 zetels, is de maat vol. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Ongehoord Nederland is al tientallen keren beboet wegens overtreden van journalistieke regels. De Noorse koning Harald is vanochtend overleden. Hij was 89 jaar oud en het oudste staatshoofd van Europa. Koning Harald had regelmatig problemen met zijn gezondheid. Hij lag al 11 dagen in Oslo in het universiteitsziekenhuis met complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair. Zijn 53-jarige zoon, Haakon de VIII, wordt nu koning van Noorwegen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maximaal vandaag rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Dagen de dag niet, een eigen huis, een plek onder de zon. Het goede doel en samen met René Vroker, uitvoering van 2010, een eigen huis. Alles kan een mens gelukkig maken. De hits waar jij van houdt, en dit is zo'n hit. Dit is Eros Ramazzotti.

En die komt uit 1982 en is een heerlijke, eigenzinnige mix van calypso, funk, disco en Latin. De uitbundige percussie, blazers en het theatrale stemgeluid van Kid Creole geven dat nummer die typische tropische sfeer. De tekst is speels en draait om een ingewikkelde liefdesrelatie waarin de zanger duidelijk maakt dat hij niet de vader is van Annie's kind. Een vrolijke en zwingende jaren 80 klassieker die nog altijd meteen de aandacht trekt. In Bart

Het zijn duidelijk de hits waar jij van houdt. Boy George hoorde je samen met zijn vrienden Culture Club en Church of the Poison Mind. En we gaan even over naar een disco-klassieker van Chic in Good Times.

Bengals. En die komt uit 1986 en werd een van de grootste hits van de Amerikaanse meidengroep. Het nummer werd geschreven door Prince, die het oorspronkelijk onder het pseudoniem Christopher schreef. De vrouwelijke popsound staat tegenover een herkenbare tekst over de stress van een nieuwe werkweek en het verlangen naar een luie zondag. Een heerlijke jaren 80 klassieker die voor veel mensen nog altijd het gevoel van maandagochtend perfect weet te vangen. In Bart's Middagbreeze, The Bengals.

Ze noemen deze versie een revisited version van Amy Stewart. Gedraaid voor je Knock on Wood. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na het nieuws van 1 uur luidt Gerda Roy weer het weekend voor je in met Weekend Radio. En voor de rest van de programmering kijk je op de website www.radiosybries.nl. En wij gaan eruit met plaat van Level 42, Lessons in Love. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middle Breeze. Wij gaan even weekend houden. Ik hoop dat jij ook een fijn weekend hebt. En graag tot maandag, net even na het nieuws van 12 uur, zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Graag!

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De noodopvang van asielzoekers kost het COA 2 keer zoveel als reguliere opvang. Dat blijkt uit het jaarverslag over vorig jaar. Ruim de helft van de bijna 74.000 opgevangen asielzoekers verbleef in een crisis- of noodlocatie. En de opvang kostte daar gemiddeld ruim €65.000 per persoon, tegenover ruim €33.000 in reguliere opvang. Het COA opende vorig jaar 65 noodlocaties, maar sloot er 87. Volgens de organisatie zijn noodlocaties bovendien vaak minder goed en moeten bewoners er vaker verhuizen. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Letchert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. Woonminister Boekholt O'Sullivan wil maatregelen tegen de misstanden op de woningmarkt bespreken met de Tweede Kamer. Dat zegt ze na bijna 1000 meldingen over makelaars in het koopproces bij Vereniging Eigen Huis. Mensen melden onder meer voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures door makelaars. Volgens de minister wordt overbieden steeds meer de norm en moet het koopproces transparant zijn. Boekholt O'Sullivan zegt dat ze er klaar mee is dat mensen nog steeds misbruik maken van de woningnood in het land. En Noorwegen rouwt om koning Harald, die vanochtend is overleden. Vorsten en regeringsleiders prijzen hem als een verbindende en toegewijde koning. Premier Jette spreekt van een groot verlies voor Noorwegen. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima herdenken hun persoonlijke vriendschap met Harald. Zijn 53-jarige zoon Haakon de 8e volgt hem op als koning. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in Noorwegen. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Het begint al op vrijdagmiddag. Weekend Radio. Met Ger de Rooij.

0: plekje. Alleen wij weten waar dat is. Somewhere Only We Know. Dat was Keen uit 2004. Ook alweer een hele poos geleden, hè? Het begin van de Zero's. Dan waren ze daar ineens en ze hadden een aantal hits. Ja, tegenwoordig is het behoorlijk stil rond het bandje. Ja. En de leuke bandjes uit Engeland toen. Ja. En ook nog The Moments and the Whatnots. Heerlijke soul op vrijdagmiddag. Zo aan het begin van een nieuwe Weekend Radio. Tot 2 uur weer op Radio Seabreeze en Bart de Zwart. Dankjewel voor het voorgaande uurtje.
1: Vrijdagmiddag, bijna weekend. Seabreeze AM. What? Met Ger de Rooij.

mensen, lang geleden kon je nog voor een kwartje in de draaimolen. Gezellig even naar de kermis met Siska Peters. En de draaimolen draait. Ja, gezellig. En ook nog Viola Wills, wat disco op vrijdagmiddag. If You Could Read My Mind. Het origineel was van... denk ik. Ik kom er niet op. Daar kom ik zo meteen op terug. Gordon Lightfoot, inderdaad. Ja. Dat was hem. Die voerde het ook uit zelf. En Viola Wills deed het nog eens dik over in 1981. Radio Seabreeze op vrijdagmiddag. Via de middengolf of gewoon via internet. Je kan er eens luisteren. Ook via de Radio Seabreeze app tegenwoordig. Kun je downloaden in de... in je download store. Ook voor iPhone heb ik begrepen. En voor Android. Is ze allebei. En dat werkt prima, want dan kun je dus lekker luisteren naar Radio Seabreeze. Klinkt goed. Ja. En. Je mag natuurlijk al gewoon via je telefoon luisteren. Of weet ik veel, via een andere radioportal. Of via je computer. Dat kan ook allemaal. Of gewoon lekker op je ouderwetse middengolfradio. Ja, voor de mensen in Friesland of in het noorden of in het midden van Nederland. Twee frequenties. Je weet het wel, hè? 1098 of 1335. Ja. En straks onderweg hebben we ook weer een historische alarmschijf. Die is weer terug van vakantie. Welke? Blijf gewoon lekker luisteren.

Groove Garden, El Giro. Van een oud singeltje, ooit gekocht voor 6 gulden. Het stickertje zit er nog op nou. 1981 was het een hit in Nederland. Radio Sibir is op vrijdagmiddag onderweg naar de historische alarmschijf. Maar eerst nog even een van de mooiste platen van Cliff Richard. Ja. Destijds een van de opvolgers van We Don't Talk Anymore. Die grote hit. Is ook een hele mooie, een hele fraaie deze van Cliff Richard. Hier is Carrie.

beetje ondergesneeuwd liedje van Cliff Richard. Carrie doesn't live here anymore. Hij is terug van vakantie. De historische alarmschijf.

Mooiste alarmschijf voor vanmiddag. Sandy Coast en Just a Friend. De alarmschijf van 28 augustus 1971. Toen een week lang bovenaan in de tipperaden. En op 4 september van dat jaar komt de plaat nieuw binnen in de Veronica Top 40. Just a Friend blijft helaas hangen op nummer 11. Net geen top 10 hit voor de Sandy Coast. En na 6 weken is de bandje alweer verdwenen uit de top 40. In 1972 en 1973 volgen nog een paar hits. Waaronder Summer Train. Ook zo'n mooi nummer. En dan wordt het een beetje stil rond de Sandy Coast. En in 1981 zijn ze er ineens weer. De band van Hans Vermeulen. Met The Eyes of Jenny. En dat is ook meteen hun allerlaatste hit in Nederland. Ja. Goed, ja. Een fijne vakantie gehad. De historische alarmschijf. Ja, dat moet zo wel eens, hè. Oké. Voortaan weer elke vrijdagmiddag zo rond 1:30 hier op de radio. Wat dacht je van deze? Even kijken hoor, dit is ook een leuke plaat. Lang niet meer gehoord. Beach Boys, Wouldn't It Be Nice?

een traantje wegwinken hoor. Ja, ja. Want, Dancing with Tears in My Eyes. Ultra Vox. 1984. Een grote hit voor de band van Mitch Ure. Hij was ook een van de mensen achter Live Aid, hè, destijds. Ook nog Nowhere to Run, Nowhere to Hide. Martha Reeves en de Vandellas. Moment of Motown hier op Radio Seabreeze. Zoveel lekkere platen op vrijdagmiddag. Geniet ervan, mensen. Dit is echt weer zo'n niemandalletje. Ja, ik moet ze af en toe gewoon draaien. Of je nou wilt of niet, je krijgt het voor je kiezen. Young Guns, Silver Fox, mijn hobbybandje. En we draaien van hun album Canyons. Een keertje Just for Kicks. Goedemiddag.

was Bluff en hier aan de kust, de Zeeuwse kust inderdaad. Ik kan het beamen hoor, het is echt zo lekker daar. Afgelopen zomer daar ook weer op vakantie geweest. Volop ruimte. Ik bedoel, ja, je kan wel Scheveningen, maar dan zit je hutje. Oh, voor elkaar. In Zeeland is dat niet. Wat hebben we nog meer voor je in petto vandaag hier bij Radio Seaways? Straks tussen 2 en 4. De Friday Boost met Alex van Sloten. 2 uur lang lekkere vrijdagmiddagmuziek. En van 4 tot 5 is er de Middle of the Road Show met Hans de Knecht. Zoals elke werkdag natuurlijk. En tussen 5 en 6 de Beuker in. Jawel. Dan gaat je weekend al aardig in zicht komen natuurlijk. Hè? Met Jacob Beuker. En van 6 tot 7 oud en vertrouwd Wim de Groot met Rockwave. En ook nog van 7 tot 9 vanavond Thank God It's Friday met Wiebe Barkey en Lawrence Kwaadvlieg. En van 9 tot 12 vanavond non-stop Feel the Rock. Easy Rock and Ballads op je radio. Ja, dus gewoon lekker hier bij Radio Seabreeze. Ik heb hier nog een typisch vrijdagmiddagplaatje. Ja, van vinyl. Jawel, onlangs ook weer op de kop getikt. Ook nog met een prijsje erop. Ja, wat heeft die gekost? 5,50 gulden destijds. Ja. Komt uit Duitsland het singeltje. Dan Hart.

Joe Dolan. Lekker foxtrotje op vrijdagmiddag. Zo. Ja. You're such a good looking woman. Nou, dat is toch fantastisch als ze dat al hier zeggen natuurlijk. Oké, ik druk het verkeerde knopje. Ja. En we hadden ook nog die plaat van Dan Hartman. Dat singeltje komt uit Duitsland. Dan is het dus niet in guldens betaald destijds, maar in marken. 5,5 mark. Ja, oké. Dat klopt beter. Dat is al heel lang geleden natuurlijk. Het loopt alweer tegen 2. Ik moet wegwezen hier. Ik stap in mijn snelle wagen en ik ben weg. Ik ga weekend houden. Heel fijn weekend. En veel plezier met Alex zometeen na 2.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Het dodental door de overstromingen in Nepal is al opgelopen tot 538, dat meldt de Nepalese rampendienst. Ruim 1400 mensen worden nog vermist. Ook in buurland China, in de regio Tibet, zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered, onder wie vooral mensen uit India. Ook 3 Nederlanders worden nog vermist in het getroffen gebied. De autoriteiten proberen gestrande en gewonde toeristen zo snel mogelijk te evacueren. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Letchert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. En zo'n 175 studenten en begeleiders van de Breda University zijn ziek geworden tijdens een introductiekamp in België. 3 studenten zijn met ernstige klachten naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk gaat het om voedselvergiftiging, zo meldt de hogeschool. De uitbraak gebeurde op een camping in Poppel waar zo'n 800 mensen verbleven. Het kamp is voortijdig afgebroken en iedereen wordt teruggebracht naar de campus in Breda. De oorzaak wordt nog onderzocht. Vorig jaar ging alles goed in Poppel. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
7: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Here we go again.
9: De muziek stuitert uit je speaker.
10: Dit is je vrijdag boost.
11: We came, we saw, we kicked its ass.
12: Thank God it's Friday.

0: 1988, Never Tear Us Apart van In Excess. En dit waren de Pointer Sisters uit 1981 met Slow Hand. De juiste tijd op Radio Sebris. Het is 1 minuut voor 2:30. Het is vrijdagmiddag, vlak voor je weekend. En dan willen we natuurlijk altijd weten wat het weer gaat doen. Buiten is het op dit moment 22 graden en wat bewolkt. En dit is het weekendweerbericht met Monique Versloten.
1: Goedemiddag, dit is het weekendweerbericht van vrijdag 28 augustus. Vanmiddag trekken er onweersbuien over van zuidwest naar noordoost over het land. Soms met forse windstoten. Tussendoor is er wel wat ruimte voor de zon. En bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 21 tot 23 graden. Zaterdag is er eerst nog een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Het wordt daarbij 23 graden en daarbij staat een stevige zuidwestenwind. Zondag zijn er perioden met zon, maar in de kustgebieden komen aanhoudende buien voor. Er waait een matige tot vrij krachtige wind en de temperatuur stijgt naar 21 tot 23 graden. De komende week blijft het wisselvallig met temperaturen van 19 tot 21.

toen ze nog als troep bij elkaar waren. En tussen de 1970 en 1989 stonden ze 14 keer in de hitlijsten. De grootste hit was in 1981 met Can You Feel It, die bijna op nummer 1 terecht kwam. Maar het nummer wat je net hoorde was in 1977 met Show You The Way, die het net niet haalde om in de top 10 terecht te komen. Dit is een nummer uit 1985 van Bruce Springsteen en I'm On Fire hier op Radio Seabreeze.

artiest uit Nederland van Full House, die één keer een hit had in 1976 met Standing on the Inside. En andere hits die ze uitbrachten kwamen niet meer in de hitlijsten terecht. We gaan even terug naar de zomer van 1979 met Julio Iglesias en Quereme Mucho.

Media stond tussen 1972 en 1984 stond hij 15 keer in onze hitlijsten. Waarvan 5 keer in de top 10 en 2 keer op nummer 1. Nou, blijf luisteren naar de Friday Boost op Radio Series. Want zo dadelijk heb je nog Undersea. Maar nu is deze van George Michael met I Want Your Sex.

0: We'll be right back after this word.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. De Europese Unie trekt 2 miljoen euro uit voor noodhulp aan Nepal na de verwoestende overstromingen. Het geld is bedoeld voor voedsel, gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen. De hulp gaat naar organisaties die al door de EU in Nepal worden gefinancierd. Eerder dit jaar stelde Brussel al 3 miljoen euro beschikbaar voor rampenbestrijding in het land. De smeltende gletsjers in het Himalaya-gebergte kunnen komende tijd voor nog meer grote problemen zorgen, zo verwachten experts. En het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Here we go again.
6: De muziek stuitert uit je spiek.
7: Dit is je vrijdagboost.
8: We came, we saw, we kicked its ass.
9: Het gesloten.

7 minuten over 3. En uit 1983 hoor je Dolce Vita van Ryan Paris. Welkom terug in het tweede gedeelte van de Friday Boost op Radio Sybris. Weer de middengolf 1395 en 1098. Ja, en het

Het was de nummer 1 hit in 1976 van ABBA met The Dancing Queen. Alex van Sloten. En we gaan terug naar je disco tijdperk met een zangeres uit New York. En deze zangeres heeft maar één succesvol nummer uitgebracht. En dat was een hit in de Billboard Club Play Singles in 1981. In Engeland kwam het op nummer 42 bij.

Eén keer stonden ze maar in onze hitlijst. En dat was met dit moment. The More You Live and The More You Love van de Flock of Seagulls. En je hoort ook nog Forecast met Happy Days uit 1982. Op verzoek van Sjoerd, die in zijn kantoor op onze app meeluistert.

Frankie Valli stond twee keer in onze hitlijsten. En één keer was dat met het nummer wat je net hoorde uit 1978. Later nog een keertje met hetzelfde nummer in een remixversie. Grease, de remix in 1991.

Stand By Your Man van Jimmy Wynette uit 1975. En daarvoor hoorde je nog Steve Winwood met Higher Love uit 1986. Het is vandaag 28 augustus en binnenkort is weer een nationale herdenkingsdag die elk jaar plaatsvindt op 31 augustus. Aanstaande maandag is het alweer 52 jaar geleden dat de zeezenders gedwongen moesten stoppen. En Museum Rock Art organiseert op die dag een ontmoetingsplek voor zeezenderliefhebbers. Nou, wil je meer weten? Kijk dan even op hun website en dat is rockart.nl.

is je paai. En tot zover deze aflevering van de Friday Boost op Radio Sebring voor deze vrijdagmiddag. Zo dadelijk na het nieuws van 4 uur, dan hoor je Hans de Knecht met de middel op de roadshow. Daarna om 5 uur gaat de beuk er weer in met Jacob Beuker. Gevolgd om 6 uur door Rugby met Wim de Groot. En vanavond om 7 uur is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering van... Als laatste plaat in de duur heb ik het wel. Winst van Talk Talk in 1984 met It's My Life. Heel veel plezier met de rest van de programma's hier op Radio Sebring.

0: nieuws van 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. En de politie heeft nog niemand aangehouden voor het gooien van vuurwerk door Feyenoord-hooligans naar het supportersvak van SC Cambuur. Bij het incident van afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond. De politie bekijkt nog steeds camerabeelden om mogelijke daders te identificeren. Het is nu niet bekend wanneer het onderzoek wordt afgerond. De bezoekende club Feyenoord besloot na het incident geen supporters meer mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. En bij Cambuur komen de supporters van FC Twente er dit weekend niet in. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Liberia liggen. In 1969 verhuisde deze bandleden naar het Duitse Hamburg. En in 1970 scoorde de band zijn grootste hit met Mademoiselle Ninette. Daar hadden Soulful Dynamics.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

Hele mooie uitvoering. In dit geval Treintje met The Way to San Jose. Welkom, lieve Lotje van Hoijten, beste luistervrienden. Op deze mooie avondkluit. Laten we mooi houden met vooral mooie muziek van toen.

Van vier knappe kinderen, allemaal geslepen diamantjes. Neil Diamond, lieve mensen, jawel. Dat hebben we wat nog steeds vrolijk meegezongen. Op feesten, vuiven, kermissen en partijen. Sweet Caroline uit 1969. Zometeen een fijne van achter de keukengordijnen. Allereerst terug naar voor jouw disco. Dit is Gary Gay.

0: dit nog steeds, hè? Lekker. Ook op de radio. Tuurlijk, alles is toegestaan. En de middel of de roadshow, dat is Gerry's Gang. De hoogtijjaren van een bepaald roddelblad voor dieren. Twee stemacteurs. Ja, je kent ze vast en zeker. Let op, die komen ze.
1: Dit is de middel of the road show.
0: Och, die Geert Zwit en Frans van Deurschoten als Ed en Willem Bever. Dit is innovatie.

Deze vijf zusjes zongen heel wat albums vol. Ja. Nou goed, in Dublin daar waren ze er niet vies van, want daar komen ze inderdaad vandaan, vrienden. Maar ze hadden maar een paar hitjes in ons kleine kikkerlandje Nederland en de CQ Vlaanderen. Nolan hoorde je met I'm in the Mood for Dancing terug in de middel van de roadshow. Met ook Edwin Willem Bever. Wat een verrassing, zeg, hier zo tijdens de koffie. En dit zijn Crosby, Stills, Nash & Young.

0: 1984, wat deed jij in 1980?
1: Stak je ook zo af en toe nog een lekker sigaretje of...
0: 1980 was het jaar van de troonswisseling. We kregen opeens koningin Beatrix. Kun je nog herinneren van de rellen, hè?

mensen zijn een beetje moe van altijd protesteren, volgens mij de laatste jaren, tenminste in de Lage Landen. Het was 1980 voor Jomataan en Sadie. Terug van de plaat thuis hoort, ook op de radio met die plaatjes en die gaatjes voor de frustraatjes. Waar ook op deze raadkloot ben je welkom bij de Middle of the Road Show. En dit is

jaren geleden. The Galaxy, zo in het groepje. The Book of Rules. Nou, leuk. Gezellig. Ja, inderdaad. Dat is echt een fotografisch werkje die nergens meer hoort op de radio. Gelukkig wel bij ons. Zijn we trots op. Vrienden. Vriendinnen. Boerenburgers en buitenluik. Neem jullie nog even weer terug naar mijn 11e verjaardag.

dat was hem en mijn boots. Ik wil even dansen. Ik wil even dansen. Nee, de knecht blijft zitten, doe rustig, anders doen we je de teugeltjes om. Ook dat is niet de bedoeling natuurlijk. Ja, hey, weet je nog? Pussycat.

deze lieve meiden. Dan komen we maken dus een plaatje à la Buxvis. Weet je nog, Making Your Mind Up en zo, Songfestival. Het begon zo lekker allemaal in 1976 met hun eerste Mississippi. En vervolgens werd dit hun laatste in 1983. Dan gaat Pussycat met de Lover.

is voorwerp van een van de laatste plaatjes vandaag. Show me the way, the girls. Michael! En zijn broers, de Jacksons op een plaat. Het wederom die gouden jaren 70, die mooie jaren, de schooljaren van toen, lieve luistervrienden. Goeiedag dan, hè? Nee, het was lekker. Vandaag was de koffie van Brenda, dankjewel. Frans zorgde voor de massage en Arnold voor de stimulatie. En zo was Paul Otters hier ook nog ergens in het wild aanwezig. Dus Paul, jij ook bedankt. Hè. Gezellig die steun allemaal. En jullie, luisteraars, bedankt en graag tot morgen. Dan zijn we er weer.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen meer ruimte om zelf snel te handelen, maar het toezicht op de diensten blijft volgens minister Jessegus robuust. De huidige twee toezichthouders worden samengevoegd tot één nieuw college van toetsing en toezicht. Volgens Jessegus moeten de inlichtingendiensten altijd gecontroleerd kunnen worden. Maar tegelijkertijd vindt ze dat de diensten niet te veel moeten worden beperkt als snel handelen nodig is. De nieuwe wet staat vanaf vandaag online voor reacties. Komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. En bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: The Grim has been taped before a live studio audience.

0: Wat een jetser van een hit was dit in 1985. If my mind serves me correctly. Madonna was dat. En let's get into the groove.
1: Recht voor je raap. Oh yes! Oh yes. Jacob
0: Beuker. Nou ja, we doen ons best natuurlijk, hè, vrienden. Een hele goede middag. Het is vrijdagmiddag, net 5 uur geweest. Het is de hoogste tijd voor de Beukerin op Radio Seabreeze. En ik zeg altijd maar zo, tijd om het weekend te vieren. Lekker toch?

0: Destijds de Bards, was de family de Bards. Later ging hij solo, de lead vocalist, zeg maar, als L. de Bards. Een van zijn hitjes was Who's Johnny in die tijd. Ja, maar dit was nog met zijn hele familie, zeg maar. Vrienden, het is de hoogste tijd voor geworden, hè. Het is weer een half uurtje genieten van The Splendid Blended hier op Radio Seabreeze.
1: Ladies and gentlemen, crank up your sound system. This is the Booker in Splendid Blended.

2024 schrijven we met een vergulde pen op de playlist hier van de Beukerin. De Splendid Blended vrienden. Waar we Block & Crown draaiden. Die hele lekkere Bombay Hustling.

dit een knijter van de hit in de jaren 80 voor Christy Burke, Lady in Red. 2024 dunnetjes overgedaan door de Ghost Masters. De funky remix van The Lady in Red. Hier in de Splendid Blended, vrienden.

Als we herinneren, wat dat betreft best cruel, kunnen we eigenlijk wel stellen. Temperaturen die ver de 35 graden overschreden. Droge sloten, et cetera, et cetera. Dat niet alleen natuurlijk. Een cruel summer. Waar we ook afscheid hebben moeten nemen natuurlijk van mensen. En wat dat betreft beslist ook niet leuk. Want het trof me natuurlijk mensen in de muziekindustrie. Daarover gesproken kan ik je deze niet onthouden. Dolly Parton in de hoofdrol samen met Kenny Rogers. Baby.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. En komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Iedere dinsdag, woensdag en vrijdagavond tussen 6 en 7 uur op Radio Seabreeze Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: En zoals het klokje thuis tikt, tikt die nergens. Op vakantie gaan is leuk, maar thuiskomen is ook leuk. Back Home opende deze vrijdag editie van Rockwave, de Golden Earring nummertje 380. Fijn dat je er weer bij bent. En mocht je nu al aan tafel gaan, wens ik je nu alvast een bijzonder eetsmakelijk.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

En aan de andere kant, als je dus nog niet aan tafel bent gegaan en je zit na een werkweek, wat een woord, werkweek, nog heerlijk na te borrelen, dan zou ik dat vooral blijven doen als ik jou was. En onder het genot van Rockwave luister je naar Oasis met Wonderwall. En dat kun je natuurlijk het komende uur ook blijven doen. Gewoon heerlijk genieten.

Weak As I Am. Skunk en Nancy, die zong erover. En ja, zo begin september zal voor velen de vakantieperiode wel voorbij zijn, vrienden. Maar niet voor de groot, want die heeft eeuwig vakantie. Hoezo eeuwig vakantie? Nou, gewoon met pensioen heet dat.

Since You've Been Gone. Rainbow en daarvoor de Nederlandstalige Van Bluff. Met Wat Zou Je Doen? Het is, even kijken, 22 minuten over 6, oftewel 8 minuten voor 6:30 alweer. De tijd vliegt als er lekkere muziek draait nu naar. En wat hebben we een zomer achter de rug, vrienden. Oh, dat was toch wel enorm geniet hoor, want dat hebben we lang niet meer zo lekker gehad. En deze is ook heerlijk om naar te luisteren. Komt aan de andere kant van het water vandaan, from Boston, dit is Don't Look Back.

Ja, dat kunnen ze nou wel zeggen, don't look back. Maar wij kunnen terugkijken op een fantastische zomer. En dan is het toch wel weer leuk om die fotootjes en de filmpjes weer te bekijken. Vooral als het dan straks weer nat, guur en koud wordt en zo. En dan zie je al die zonnige hemelsblauwe foto's. En die prachtige filmpjes die mijn vrouw altijd maakt van onze vakantie. En dan is het toch weer echt weer genieten, genieten en nog eens genieten. Dit is ook genieten. Dit is Anouk van Nederlands Bodem. It's so hard.

0: De Loving Awareness Band natuurlijk met Existence, een van hun allermooiste, als je het mij vraagt tenminste hoor.
1: Het is weer net als toen, op de middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

heerlijk stampen met Deep Purple en Black Knight. Maar niet iedereen houdt zo van een uur lang gestampt. En daarvoor hebben we speciaal op de maandagavond een easy rock and ballads avond van Rockwave gemaakt. En die kan ik je wel aanraden. Hebben we hele positieve reacties inmiddels op binnengekregen. En deze? Ach, daar kom je weer even een beetje van bij. Met Stef Bos.

0: antennes op het dak van het aquarium in Grauw. Straalt Radio Seabreeze nostalgie af voor jou.
1: Featuring

Ja, man, brood in his wild romance. Still believe. Still believe in what? Ik heb hem een keer zien optreden in Tachrijn in Hilversum. Daar heb ik in het verleden al eens over verteld. Het was fantastisch. En dit is ook fantastisch. Dit zijn de Babies.

Keys of the Action, The Babies. Heerlijke muziek natuurlijk uit vervlogen tijden. We zijn alweer toe aan de laatste die we gaan draaien. En het is een niet-vocale, dus dat is dan alweer interessant. Maar ik denk, als je wel zo zachtjes op de achtergrond hoort, dat je wel weet waarover het gaat. Ik neem vast afscheid van je. Ik zie je graag maandag met Easy Rock and Ballads weer terug. Dit zijn de Allman Brothers Band met Jessica.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen blijven langer vastzitten. Het zestal zou de middelen via een webshop hebben verkocht. Afgelopen dinsdag werden de 2 mannen en 4 vrouwen uit Limburg aangehouden. De politie doorzocht toen meerdere panden en haalde de websites ook offline. De in beslag genomen middelen worden nog onderzocht op illegaliteit. Mensen die na aankoop gezondheidsklachten kregen, worden gevraagd om zich bij de politie te melden. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Gisteren overleed de Bosnisch-Servische oud-generaal op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Scheveningen. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Volgens Vučić heeft Servië ook nog niets over het lichaam gehoord. Het land wil een waardige begrafenis regelen. Mladić was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië. Zijn bijnaam was toen de Slager. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
3: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
2: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
3: Klinkt goed.
4: Surebird. Jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
5: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Ladies and gentlemen. Vrijdagavond. Lawrence en Paper.
8: My God. We have the technology. We can make him better than he was. Better.
9: There is nothing that you wouldn't do for this country. You have the strength to do what's necessary.
10: Showtime. Welkom bij de live uitzending van Thank God It's Friday.
11: Thank God It's Friday!
10: Kijk, luister en reageer mee met Loris en Wiebe.
12: En dan nu
10: live over naar The Loft.
12: The Loft.
13: I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr.
14: Transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream.

heren, mag ik u een onvoorstelbaar welkom heten. Dit is de Loft uit Laren. U bent daar live mee verbonden. We heten u van hartelijk welkom bij Thank God It's Friday. Het is vandaag 28 augustus. En 28 augustus, dames en heren, is niet zomaar een dag. 28 augustus is de dag dat in 1963 Martin Luther King zijn beroemde speech I Have a Dream hield tijdens een enerverende vredesmars van zo'n 200.000 mensen naar het Lincoln Monument in Washington. Hij kijkt vanaf de trap naar het monument uit over een zee van mensen. De massa kijkt vol verwachting op naar King's charismatische verschijning. Hij begint te spreken, eerst in een wat abstracte metafoor, maar hij wijkt al snel af naar het aanmoedigende publiek van zijn oorspronkelijke tekst. Martin Luther King toont Amerika op een indringende wijze de schaduwzijde van The American Dream. In 1964 kreeg King de Nobelprijs voor de Vrede. Datzelfde jaar bracht hij ook een bezoek aan Nederland. Op 4 april 1968 werd hij doodgeschoten in Memphis. Dames en heren, I Have a Dream is immer actueel en dat blijkt ook in deze tijden, bijvoorbeeld van Black Lives Matter. Waar je ook staat in het debat, het is nog steeds actueel. Dit is Thank God It's Friday met I Have a Dream en aan stuurboord.

0: Nederlands in de gulden lag. Straks, dames en heren, om 8:30, de pinnacle van deze uitzending. Het hoogtepunt. Ik mag al zeggen, het orgasme van deze uitzending. Het gedicht van de week van Noors Kwaadvlieg. En natuurlijk ook anywetjes.
1: En pikante praatjes.
0: Live meekijken doe je in de Lof via onze Lofcams. Ga naar Facebook, naar onze Thank God is Friday pagina. Klik erop en je bent live met ons verbonden.
1: Zellig.
0: Ja, nou, je kunt natuurlijk ook via de radiostations luisteren. Die staan er ook op gepubliceerd.
1: Alles.
0: Citaat van de week, dames en heren, komt van Morgan Freeman. En dat is een Amerikaans acteur uit 1937. Hij sprak, hij is althans geboren in 1937. Hij sprak, Dr. Martin Luther King is geen zwarte held. Hij is een Amerikaanse held.
1: Ja, geweldig. Geweldige uitspraak van een van mijn favoriete acteurs, mag ik wel zeggen. Dit is een doldenkertje die ik even ga melden. Ja,
0: een klein doldenkertje.
1: Bij een universitair college tijdens de les biologie komt het onderwerp sperma aan bod. Ja, we gaan meteen de hand erin.
0: Ja, nee. Kijk, zo vol.
1: Ja, sperma toch zo. Maar er komt het onderwerp sperma aan bod. En de professor legt uit dat sperma veel glucose... Nee, sperma bevat veel glucose.
0: Is dat zo?
1: Zodat het een tijdje kan overleven. Oh. Ja, je moet dan kunnen zwemmen, hè? Dan moet je een beetje spanning hebben. En studenten, die maakt een opmerking. Als sperma veel glucose bevat, dan zou het toch ook zoet moeten zijn, zegt ze.
0: Nou.
1: De hele zaal natuurlijk, al die studenten beginnen te lachen en een beetje gelul en gelol. En de studenten beseft opeens wat ze gezegd heeft. Oh, en ze pakt haar spullen en ze wil de zaal verlaten, want ze schaamt zich natuurlijk. Denk ik, wat een domme vraag eigenlijk, weet je wel. Juist voordat ze de deur uitstapt, roept de professor haar nog na. Weet je, schat, dat komt omdat de smaakpapillen voor zoet van voor op de tong zitten. En niet helemaal achter in de keel.
2: De week is eindelijk voorbij. Thank God it's Friday.
0: Wilde ik deze uitzending nog wel zo serieus beginnen? Hey, Martin Luther King, krijg je dit? Nou, thank God it's Friday, dames en heren. Super dat je hier bent. Dit weekend is begonnen. En wij ook. Geniet ervan. We hebben de beste protest songs. Dit is Creedence Clearwater Revival. Dames en heren.

0: Elton John Fogerty van Creedence Clearwater Revival. En de prachtige protestzang Fortune Son uit de 60e jaren, toen alles een beetje onder protest lag. Wat niet onder protest ligt, dames en heren, is natuurlijk de dag. Het is vandaag 28 augustus.
1: Yo. En het is de 240ste dag van het jaar. Wie ben in de Gregoriaanse kalender. En de volgende nog, 125 dagen tot het einde.
2: Ik vind het al zo van het jaar.
1: Zonder vuurwerk, hè?
2: Nee. Ik vind het ook zo. Ik vind het zo donker
1: worden. Oh, heerlijk.
2: Vind je dat?
1: Oh, ik vind het heerlijk. Ja, ik ben er klaar mee. Die bloedhitte ben ik helemaal klaar mee. We gaan naar gebeurtenissen algemeen. Algemene gebeurtenissen zijn 1913. Koningin Wilhelmina opent het Vredespaleis in Den

0: 1988. Tijdens de luchtshow op de vliegbasis Ramstein in West-Duitsland, bij het voorvliegen van Fretje Tricolore, het grote demonstratieteam, botsen drie vliegtuigen tegen elkaar. 70 mensen komen om het leven. Dat weet ik nog wel. 1998.
1: Man.
0: We gaan naar de media. 1945. In 1918 hier wordt de krant Clarin opgericht. Van Bram die erin staat, weet ik ook niet. Maar die is waarschijnlijk doorheen. Geen krant in Clarin. Ik lees hem iedere dag.
1: What the fuck, man.
0: Ik lees hem iedere dag.
1: Je hebt een beetje over een krant in 1945 in fucking...
0: Ik heb het al 6 keer doorgelezen, maar die Clarin-krant is erheen geschoten. Gaan naar de oorlog. 1938, Tweede Wereldoorlog. Het concentratiekamp Mauthausen wordt geopend. Geen goed nieuws, maar het is wel een nieuws, weet je. 1939. In Nederland wordt de algemene mobilisatie afgekondigd. En ook
1: Mobilisatie.
0: In 1939, de Nederlandse motortorpedoboten TM-51 vaart tijdens een verlengde proefvaart naar Nederland om in beslagname door de Britse regering te voorkomen.
1: Oh,
0: heel spannend, hè? 1990, Irak verklaart in Kuwait een provincie dat Kuwait een provincie van Irak is. Ja, vond ik heel grappig, inderdaad.
2: Nou, dat valt niet mee.
0: Iran? Irak verklaart dat Kuwait een provincie van Irak is. Hoezo dan? Het zal wel. Politiek, 1948. Ondertekening van de Nederlandse grondwet bij koning Willem II.
1: Oh!
0: Ja, toen heeft hij nog net, denk ik. 1963, Martin Luther King geeft zijn beroemde I Have a Dream speech tijdens een burgerrechtendemonstratie in Washington D.C. waar deze uitzending aan opgehangen is. 1996, Prins Charles en Prinses Diana scheiden. Mijn grote liefde, Prinses Diana. Ja, ik ben echt een hele mooie vrouw.
1: Ja,
0: ik heb wat mee.
1: Ik vond wel een
0: ik
1: beetje,
0: heb wat mee.
1: Ik vond het een beetje een schubbeldheid.
0: Nee,
1: ja, ik weet het niet.
0: Het is gewoon scheet. Wetenschap en technologie, 1789. Ontdekking van het Saturnusmaantje. Oh, wat een lief woord, Saturnusmaantje. En Enceladus door William Herschel.
1: Enceladus? Dat is een Portugese. Nee, de Mexicaanse rap is dat. Encelada.
0: Vind ik ook goed. Die is ontdekt door William Herschel. Dat is wel een bekende.
1: Oh, die.
0: Ja. 1931. Michael Faraday ontdekt de elektromagnetische inductie.
1: Nou, wauw.
0: Laat ik nou net zo'n ding hebben thuis, hè?
1: Ja. Op batterijen.
0: Zeker weten. Gaan we naar de dag 28 augustus. Muziekweetjes. Ongeveer 200.000 blanke en zwarte Amerikanen lopen op 28 augustus 1963 mee in de mars op Washington. Dit is een algemene betoging voor gelijke burgerrechten in de Verenigde Staten. In Washington houdt dominee Martin Luther King Jr. aan de voet van het Abraham Lincoln Monument zijn beroemde redenvoering. I have a dream. Hij droomt dat blank en zwart ooit gebroedelijk naast elkaar zullen samenleven. President John F. Kennedy is onder de indruk van de mars. Hij belooft dat er wetten zullen komen voor de gelijke behandeling voor blank en zwart en terecht. In Washington wordt opgetreden door Mahalia Jackson, Joan Baez en Peter, Paul en Mary. Maar ook Bob Dylan is aanwezig.

0: zit me net te bedenken dat ik eigenlijk helemaal niet van zoet hou.
1: Nee?
0: Dus ik proef waarschijnlijk niks aan de voorkant van mijn tong.
1: Nee. Wat
0: de,
1: ja, maar achter... Ja. Dat zijn die dingen, hè.
0: Fortunate Son hoorde je van Creedence. Daarna Bob Dylan met het epische, het legendarische. The times they are changing. En de Manic Street Preachers. We leven in bijzondere tijden, dames en heren. Ja. Het civil rights debat, racisme debat, zo je wil, is van alle dagen, zo ook nu. Dat blijkt luisteren. If you tolerate this, then your children will.

0: het er even. Daar gaan we het over hebben. Als iemand er iets van begrijpt, dames en heren, dan is het Loris Kwaadvlieg. Want hij heeft de waarheid in eenletjes en
1: pikantepraatjes. Ja, we gaan naar de week in de week deze week. Er komt toch een experiment met preventief fouilleren in Amsterdam. Oh, dat gaat vast.
0: Dag preventief ruimen.
1: Dat gaat vast enorm werken, denk je niet? Het kabinet maakt het einde aan nestfokkerijen. En Amsterdam en Rotterdam, daar komt hij. Stoppen met experimenteren met verplichte mondkapjes. De kakelende kaakklem van Amsterdam heeft gesproken.
0: Kan jij geen mondkapje op?
1: Ik doe dat niet. Ik doe alleen waar het hoort, waar het moet, waar het mag, waar het eigenlijk voor bedoeld is.
0: Ik had er geen last van.
1: Ik had er geen last van, nee. We hadden in de supermarkt geen last, in de trein geen last.
0: Alleen toen ik die Portugese wilde. Die Portugese wilde ik, maar dat, nee, oké.
1: Okay. Ja, ik weet nog goed dat wij eigenlijk dan aan de kassa stonden en dat iemand riep tegen jou van... Hey, sir, ja. Yeah. 1.5 meter, 1.5 meter.
0: Nee, 2 meter.
1: Oh ja, dat zei ze. Ze zei, 2 meters, 2 meters. Hij zei, shit, jij zei, we're from Holland.
0: Ja.
1: Daar staan 1.5 meter.
0: Ja. Zeg, sorry, mijn lul is niet langer.
1: Pardon, neem me niet
0: kwalijk.
1: Maar de kaaklijm heeft ook gesproken. En ja, een mondkapje is natuurlijk iets anders dan een topje, maar... Minister verdedigt rechter op een zonnetopje en schaast zich lijnrecht achter de zonnende dames. Ja, de Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft zich volmondig uitgesproken voor het recht op topless zonnen. Ik vind het helemaal niet erg, jij?
0: Nee.
1: Als het geen zeer doet, zeg ik altijd.
0: Ja, wat maakt dat nou?
1: Heerlijk, man. Hij noemde deze vrijheid een kostbaar goed.
0: We zijn een stuk preutser geworden, hè, sinds de 70 jaar.
1: Geen lul, man.
0: Ja, ik vind het allemaal zo gewoon. Ik kan hem nog schelen. Wees je dat wel doen?
1: Franse minister.
0: Als je het niet leuk vindt, dan kijk je aan de andere kant uit.
1: Ja, daarom.
0: Weet je trouwens, zeg ik ook altijd topless zon?
1: Ik ook altijd.
0: Jij?
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Had ik niet verwacht.
1: Blote billen, hè?
0: Oh.
1: De Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft zich volmondig uitgesproken voor het recht op topless zonnen. Hij noemde deze vrijheid een kostbaar goed. In Frankrijk ontstond discussie over blootborstig bruinen nadat politieagenten in Sainte-Marie aan een groepje vrouwen vroeg om hun boezem te bedekken. De agenten kwamen in het Franse dorpje aan de Middellandse Zee in actie naar klachten van de familie. Van een familie, hè? Een familie. Dit resulteerde in pittige reacties op de social media, waar mensen zich onder meer afvroegen of Sainte-Marie is tegenwoordig in Saudi-Arabië lag. En er ook veel commentaar was op aan zwellende prutsheid in het land. Erg onhandig, de politie zag zich genoodzaakt uitleg te geven over de situatie. De dienst erkende dat het optreden van agenten onhandig was, maar verzekerde het publiek ervan dat dit niet alleen was gedaan om de gemoederen te bedaren op het strand. Er waren helemaal geen gemoederen, maar goed, ja, borsten. De dieners benadrukken dat er nog steeds geen enkel verbod is op topless-zonnen. Goed nieuws dus, hè. Aandacht voor het volgende. Het statement werd nog extra in de spotlight gezet door woordvoerder van de nationale politie. Zij vermelden dat ze zelf altijd haar uniform aanhoudt.
0: Tijdens het zonnen!
1: Lijkt me wel. Maar dat topless-zonnen gewoon is toegestaan. Dit bericht werd vervolgens weer opgepikt door de minister van Binnenlandse Zaken. Gérald. Darmanin. Ja, uit Frankrijk. Hij stelt dat de vrijheid om je borsten in de zon te leggen een kostbaar goed is. Eens. Maar dat het ook goed is dat de politie zijn fouten in de zaak toegeeft.
0: Dames en heren. Kijk. En met name dames, dat u uw berensnuitjes maar ruim in de zon mag leggen.
1: Zo is dat.
0: Blijf van thankful. Thank God it's Friday. Zijn er gek op. Voor wat het waard is.

De magnifieke Stephen Stills, als je het mij vraagt. Samen met Neil Young in Buffalo Springfield. And For What It's Worth in Thank God It's Friday, dames en heren. Al waar het vandaag gaat, op de beroemde speech. Exact op deze dag in 1963 van Martin Luther King. I Have a Dream. En we draaien dus protestsongs. Dit is een wereldberoemde van

0: Nationaal. Mooi nummer van Marvin Gaye. Uit 1971, als ik me niet vergis. Nee, vergis me niet. What's going on and thank God it's Friday. Het mooie van dit soort... Ja, ik bedoel, kijk, de speech van Dr. Martin Luther King was natuurlijk fantastisch. We hebben vanmiddag integraal geluisterd.
1: Ja.
0: En we hebben echt met tranen in onze ogen gezeten. Dus zo goed was die. Moet je nagaan, 1963. Maar de muziek erbij, hoor. Wauw. Ik krijg daar toch wel... Ja, dat zit wel in mijn broekje, hoor.
1: Ja, zeker. Toen waren we nog niet eens geboren, man.
0: Nee.
1: Dus.
0: Nou, nee, ik zat nog eens in die puddingbux.
1: Is dat een puddingbux? Nee. Ja, ik ook. Ja, zeker. Heel diep. We gaan naar Annie-Weetjes en pikante praatjes. En ik kan je melden, Wiebe, dat steeds meer Françaises...
0: Oh,
1: Françaises? Ja. Ja, of ik noem het meer de menopausistische tantes... die zweren de BH af sinds de lockdown. Dat vond ik zo'n raar bericht.
0: Maar is dat niet een beetje een soort
1: ja.
0: Hadden we toch in de 70 jaar ook? Dan,
1: ja.
0: Gooi je BH weg en dan...
1: Huppakee, dat hadden we ook zo'n dingetje.
0: Ja.
1: Nou,
0: ik vind dat wel wat voor te zeggen.
1: Een groeiend aantal Franse vrouwen laat BH's links liggen. Zo wees een recente studie uit waarover het Franse persbureau AFP bericht. De coronalockdown zou de opvallende trend in de hand gewerkt hebben.
0: Oh.
1: Tijdens lockdown in Frankrijk raakten veel vrouwen gewend aan het BH-loze thuisleven. Omdat ze amper de deur uitgingen, gunden ze hun borsten alle vrijheid in de veilige thuisomgeving. Ja, mooi, hè? Ja, gunden hun borsten alle vrijheid in een veilige thuisomgeving. Ik vind het een mooi woord.
0: Borsten, thuisomgeving of vrijheid?
1: Ja, mooie zin, toch? Dat is een prachtige zin, man. Ja, dat beviel sommige vrouwen zo goed dat ze voortaan zonder kledingstuk... bovenstukje door het leven.
0: Ja.
1: Blauwe knieën, et cetera. Volgens een recent onderzoek van IFOP gaf slechts 3% van de Franse vrouwen...
0: IFOP? Waar zijn je nou?
1: Ja, IFOP staat hier. Ja, IFOP. Ik weet niet wat IFOP is. Gaf slechts 3% van de Franse vrouwen aan dat ze voor de coronacrisis nooit of zelden een BH droegen. Tijdens de lockdown steeg dat aantal tot 8% om nadien te blijven hangen rond de 7%. Strijden tegen seksualisering. De trend is het meest uitgesproken bij vrouwen onder de 25 jaar. Ja, die kunnen het hebben. 18% van hen verklaart nu regelmatig geen BH te dragen in het openbaar. I don't care. Het aantal vrouwen die een BH in de schuif lieten liggen... is tijdens lockdown verdriedubbeld. Aldus IFOP onderzoeksdirecteur Jean-Philippe De Bruyne.
0: Oh, De Bruyne.
1: Ja, bekende naam. Jean-Philippe, hè? Ja, ik ken hem persoonlijk. Het aantal vrouwen onder de 25 die hun BH afzworen... is maal 4 of 5 gegaan. Nou, oké. De grootste beweegreden is comfort, zo wijst de poll uit. Feminisme en een uiting van vrijheid is op de 1 na meest gegeven reden. Bij 32% van de 25-jarigen is de beslissing om BH-loos te gaan ingegeven door het verlangen om te strijden tegen de... Ach, daar gaan we weer. Seksualisering van de vrouw.
0: Maar ben je als man ben je pro of tegen BH?
1: I don't care. Als je het nodig hebt, moet je het lekker doen. Heb je het niet nodig, doe het lekker niet. Ja, toch?
0: Ik heb er wel eentje nodig.
1: Ja.

0: Als dat geen protestzong is, dames en heren, dan weet ik het meer. In Thank God It's Friday, al waar we de dag eren, 28 april 1963, dat Martin Luther King zijn beroemde I Have a Dream toespraak deed in Washington, D.C., District Capital.
1: Zo, gaat het een beetje?
2: Ik moet een beetje inkomen.
1: Inkomen? Ja, we zijn godverdomme.
2: Zijn we bijna klaar?
1: Bijna halverwege de uitzending. Dan moet jij nog inkomen.
2: Man. Ik ben ervoor behandeld, hè? Dus, maar ja, dat maakt allemaal niet uit.
1: Ja, heb je ook een. Hoe heet zo'n ding? Een verklaring van de dokter?
2: Ja, heb ik.
1: Ja?
2: Ja, het is wel vervelend.
1: To whom it may concern? Nee?
2: Ja.
1: En wat staat erin?
2: Kwaliteit kent geen recessie. Maar goed.
0: Thank God it's Friday, dames en heren.

0: Jackson, dames en heren. 1991. Black or white and thank God it's Friday. Super dat je hier bent. We zijn er tot aan 9 uur. En dames en heren, het is kwart voor 8 geweest. Dus tijd voor anyway'tjes. Pikante praatjes.
1: Pikante praatjes. Ja, zeker. Ja, zeker. Heel veel smut. Zeker, zeker, zeker. Weet jij wat de meest voorkomende seksincidentjes zijn? Heb je ook wel eens incidents meegemaakt tijdens de seks? Je bent gelukkig niet alleen.
0: Nou, ik heb hem per ongeluk wel eens...
1: Ja?
0: In...
1: Nee, nou, geen vieze praatjes.
0: Nou ja, goed.
1: Beetje netjes aan, hè?
0: In de achterdeur een... oei, auw.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar een Brits onderzoek heeft namelijk de meest voorkomende seksincidentjes onder de loep genomen. Ja. En ik ga ze even voor je opzommen. Het Britse Unbiased Adult Department vroeg aan 2.500 deelnemers of er al eens geklungeld werd in bed of op andere locaties, maakt niet uit. En de resultaten zijn hilarisch. Vaak denken we van onszelf dat we heel goed zijn in bed, ja, natuurlijk, maar dat beeld komt helaas niet altijd overeen met de realiteit. Nee.
0: Ik ben een god in bed.
1: Ja, dat zegt iedereen. Hè. De absolute nummer 1, maar liefst 75% van de respondenten heeft aangegeven dat zij al eens van een partner of van een meubelstuk gevallen zijn. Hou je het vervolgens goed vast. Tenzij je natuurlijk actie wil verplaatsen naar de vloer. Maar een familielid die betrapt je, dat is 2.
0: Een familielid vind ik ook wel weer leuk.
1: Ja, dat is een lid, hè. Maar van alle deelnemers staat 71% dat een familielid al eens binnengelopen zal zijn tijdens een stomend seksavontuurtje. Ik had mijn seks vastgebonden aan het bed en zat op hem, klinkt het bij Emily, een van de deelnemers.
0: Vastgebonden aan mijn bed en ik zat op hem?
1: Ja, zat op bovenop, hè. Ja, zat toch? Die kan nog zo vastgebonden zitten.
0: Ah, oh, oké.
1: Okay. Ja, dat moet je nog uitleggen vanavond. Maar op een gegeven moment kwam zijn vader binnen en zag dat hij niet alleen hoe we poedelnaakt waren, maar ook hoe zijn zoon vastgebonden zat aan het bed. Raar verhaal. En schot in de roos, een ejaculatie die recht in het oog van het partner terechtkomt. Het is er ook één, hè? Dat kan zomaar.
0: Ja, maar dat vind ik een...
1: Ik zeg van, nou, je mag gewoon je
0: bril... Nee, dat vind ik een hole in one.
1: En als je brildragend bent, mag je gewoon ophouden. Het klinkt natuurlijk behoorlijk apart, maar toch komt het vaker voor dan je denkt, hè?
0: Oh ja?
1: 68% gaf aan dit wel eens meegemaakt te hebben.
0: Zo?
1: Nou, dat is best wel.
0: Mannen en vrouwen?
1: Dat is een strikvraag. Mijn partner en ik waren een beetje dronken na een avondje uit. En na eenmaal thuis besloten we om wat te vrijen, zegt Catherine. Hij vergat te melden dat hij ging klaarkomen en ejaculeerde zijn groetje recht in mijn oog. Ja, het was behoorlijk pijnlijk, zegt ze. Ja, nou ja, kan, hè.
0: Ja, ik weet het.
1: Als hij hard is wel. Vallen in de douche is ook eentje.
0: Wat zeg je?
1: Vallen in de douche.
0: Oh.
1: Ja, dat is ook eentje, hè. Uitglijden in de douche is geen pretje en is al zeker niet als je met z'n tweetjes in een kleine ruimte staat.
0: Nee.
1: 51% van de deelnemers zegt al eens gevallen te zijn in de douche, maar zorg er ook voor dat de temperatuur van het water niet te heet is. Niet te heet staat terwijl je je zo staat in te spannen. Want je zal zomaar eens kunnen flauwvallen. Nou, dat kan natuurlijk. Bewusteloos geslagen worden. Hé, wat is dit dan? Dit kan niet natuurlijk. Bewusteloos geslagen worden. Dit is wel het laatste wat je wil meemaken tijdens een potje seks. Je partner die je knock-out slaat. Maar ik overkwam toch 5% van alle respondenten. Dus ze zeggen hier van voorzichtigheid is geboden.
0: Kent geen tijd.
1: Kleine tikjes niet zo erg, maar ja, je moet niet te hard slaan, vind ik.
0: Nee, precies. Nee. Je moet wel zorgen dat je het leven houdt, dames en heren.
1: Daarom.
0: Nina Simone zingt erover. Ain't got no, I've got life.
2: Eindelijk weekend.
3: Here we go.
2: Thank God it's Friday.

Fenomenaal mooi nummer is het. Het is de live uitvoering. Je kent het uiteraard ook in andere uitvoering, maar dit is de live uitvoering. Prachtig uit 1969. Ain't Got No, I Got Life van Nina Simone in Thank God It's Friday. Dames en heren, muzikanten zijn natuurlijk culturele voorlopers. Ze voelen de tijdgeest aan en leiden progressief het discours, het narratief waar wij over praten. We leven feitelijk in dezelfde tijd als in 1963. Is er echt iets veranderd? Protestsongs zijn er nog steeds. We draaien de beste. Ter ere van de man die er waarschijnlijk meer voor de zwarte bevolking heeft gedaan dan welke president ook in de Verenigde Staten. En in de Koude Oorlog waren er ook protestsongs. Dit is Frankie Goes to Hollywood. Tot aan 8 uur.

kan u niet vertellen wat een ongelooflijk genoeg het is om de muziek samen te stellen voor dit programma als het gaat om protestsongs, om civil rights. En natuurlijk zijn al die nummers uit het hart gemaakt, maar wat zijn ze mooi, wat zijn het pareltjes. Eén voor één. Zo ook deze Living for the City van Stevie Wonder.

0: allemaal welkom, dames en heren, in de loft in Laren. Dit is Thank God It's Friday. Op 28 augustus 1963 houdt Dr. Martin Luther King zijn beroemde speech I Have a Dream tijdens een enerverende vredesmars van zo'n 200.000 mensen naar het Lincoln Monument in Washington. Hij kijkt vanaf de trap van het monument uit over een zee van mensen. De massa kijkt vol verwachting op naar King's charismatische verschijning. Hij begint te spreken en uiteindelijk daar zijn prachtige tekst, I Have a Dream. Martin Luther King toont Amerika op indringende wijze de schaduwzijde van The American Dream. In 1964 kreeg King de Nobelprijs voor de vrede. Datzelfde jaar bracht hij ook een bezoek aan Nederland. En op 4 april 1968 werd hij doodgeschoten in Memphis. Thank God It's Friday, dames en heren, vandaag met I Have a Dream.
1: Ja, deze man komt thuis en die had ook een dream.
0: Oh.
1: Hij komt thuis van zijn werk en ik kijk meteen naar het achterwerk van zijn vrouw. En zegt, je reed lijkt wel een wasmachine. Ja. Nou, zegt die vrouw, je wordt bedankt. En s'avonds staat zijn vrouw gebukt om iets te pakken. En dan uit de man zachtjes over haar bips. En zegt, schat, zullen we? Zijn vrouw kijkt achterom en zegt, je denkt toch niet dat ik voor zo'n klein wasje de machine aanzet, hè?
2: Je weekend is leuker met Lawrence en Wiebe. Thank God It's Friday.
0: Wat is dit nou weer? Wat is meer bij me, hè, jongen? Heerlijk! Hebben we een keer een CBA?

0: Je gelooft het niet, maar dit was ook een nummer voor Martin Luther King. One Vision van Queen, dames en heren, uit 1985. En thank God it's Friday. Het is vandaag vrijdag 28 augustus. Tijd voor de dag.
1: De dag, gelukkig wel zeggen. Vandaag zijn er geboren 1749 Johann Wolfgang von Goethe.
0: Oh, die?
1: Duits schrijver en wetenschapper. 1911 Jozef.
0: Wat is van de boekenkunst?
1: Hè?
0: Goethe, die heeft toch boekdruk?
1: Een schrijver. Nee, dat is altijd andere mensen.
0: Okay.
1: Nee. 1911 Jozef Luns, Nederlandse politicus. Uiteraard. Overleden in 2002. 1921 Zwiebertje. Joop Doderer.
0: Doderer.
1: Acteur. Ja. 1921 is hij geboren. Tering, hé.
2: Ja.
1: Dat is echt heel oud. Hij is 2005 overleden. Hoe oud is hij geworden? 87, 85 of zo.
0: Nee, hij woont op Kaag-Eiland.
1: Ja. Ja. En daarna in Engeland toch ook?
0: Nee, hij woont op Kaag-Eiland. Hij zat naast zijn zelfschoolwerk.
1: Oh ja, klopt ja. Ja, inderdaad. 1930 Windsor Davis, Brits acteur. 1931 Christina van Deutekom, die Nederlandse sopraan. Die is ook vandaag jarig. En Mie Brons, Nederlandse zakenvrouw. Die is 1943 geboren, maar zij is wel overleden in 1916.
0: Ja, die is verstopt ook. Nou, niet in 1916.
1: Overleden, ja, 1916.
0: Nee.
1: Mie Brons, ja.
0: Niet in 1916.
1: Ja, dat kan wel kloppen. Ja, 1943 is ze. Dat kan wel.
0: Ja, maar dat overlijdt je toch niet in 1916?
1: 2016.
0: Oh, pardon. Ik dacht, je zei 1916.
1: Ja, mag dat nou uit. Stapt iedereen wel.
0: Okay, ja.
1: Nee, niet dan. Als je 43 geboren bent. 1943 ook geboren. David Soul. Amerikaans-Brits acteur en zanger. Hij is nog niet gestopt met roken natuurlijk. Gaan we naar de overledene. 1950. Ernest François Eugène. Ernest François Eugène. E.F.E. Douwensdekker. Alias Multatuli.
0: Oh, Multatuli. Oh,
1: ja,
0: oh,
1: ja. Die is in 1950 overleden.
0: Maar hoe heet hij nou eigenlijk?
1: Heet
0: hij nou Eduard Douwensdekker? Of?
1: Nee, hij heet wat Douwensdekker. Ernest François Eugène Douwensdekker, zo heet hij eigenlijk. Maar hij noemt zich Multatuli in de boeken.
0: Ja, maar het is gewoon Eduard Douwensdekker.
1: Eduard Douwensdekker.
0: Oké, okay. Ja.
1: Eigenlijk
0: wel. Nou, ben ik weer helemaal in sync.
1: Nederlands, Indisch, publicist en politicus en schrijver. 1990 Willy van der Steen. Ja, van Suske en de Wiskers. 77 jaar geworden, Belgisch stripauteur. En ook overleden is Henk van Ulsen, 82 jaar geworden, Nederlands acteur.
0: Ja.
1: In 2009 en 2012 Chef Diederen. Ja, die kent bijna niemand, maar ik wel. 80 jaar geworden, Nederlands troubadour. Allemaal leuke Limburgse liedjes zong die. Wereldberoemd in het zuiden. 2015, ja, dat is een beetje vervelend voor mij, maar Ariane Meijer.

0: 28 jaar geworden, Nederlandse juriste, presentatrice, columniste en schrijfster. En ik heb jarenlang met haar gewerkt en die maakte een einde aan haar leven in 2015. Gaan we naar de muziekjaar deze dag, 28 augustus. 1943, David Soul hadden we het net over, niet? Ja, David Soul, ja. Zanger, acteur uit Amerika in 1948. Daniel Serafine van Chicago, hij was de drummer. 1948, Hugh Cornwell van de Stranglers. De zanger, vandaag jarig. En 1961, Ken Appleby. Appleby, moet ik zeggen, niet Appleby. Appleby.
1: Appleby.
0: Wat een rare naam dan.
1: Ja,
0: vind ik helemaal niks. Ik vind Madeline King ook helemaal niks. Maar goed, 1961. En zij is vandaag ook ja gefeliciteerd, Kim. 1965. Shania, moet je zeggen. Shania Twain. Daar vind jij helemaal niks aan. Ik wel. Zou ik juist uit... Heerlijk.
1: Nee, die doet bij de boek totaal niet.
0: Heerlijke vrouw. Nee. 1966, wat een geweldig geboortejaar eigenlijk. Mm. Jack Brady is een zangeres uit Nederland. En zij zong At That Time, De Droom. Ken je hem nog? Nee?
1: Nee.
0: Ah, ik wel. 1951, Wayne Osmond van Osmonds. En hij was een van de twee zangers.
1: Een van de twee zangers. Het waren er heel veel. 1973, Down by the Lazy River. Thank God it's the Osmonds.

0: Rolling Stones lagen al zwaar onder vuur, dames en heren. Want het was natuurlijk eigenlijk al een band die, nou, laat ik het netjes zeggen, niet binnen de lijntjes kleurde. En uiteindelijk is de politie binnengevallen in het huis van Keith Richards. Nou, als er iemand niet binnen de lijntjes kleurde, dan was Keith Richards. En daar hebben ze tal van drugs aangevonden. En, nou goed, ze zouden bijna de gevangenis in gaan. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Maar ze hebben deze protestzang gemaakt. En wat een schitterend nummer is het. Bederzijde van de single Dandelion. Uit 1967. We love you and thank God it's Friday. Ik krijg me helemaal. Mijn sinus gaan we helemaal.
1: Oh ja, ik niet hoor.
0: Ik kan er helemaal tegenaan.
1: Oh, geweldig. Ja. Nou, doen we nog een uurtje langer.
0: Heb je nog wat...
1: Even directeurtje bellen. Ja. Ik heb net gehoord dat directeurtje gaat verhuizen, maar mocht van nog niet zeggen.
0: Directeurtje gaat verhuizen?
1: Directeurtje gaat verhuizen.
0: Echt waar?
1: Ja, hij wil niet zeggen waar hij heen gaat.
0: Oh.
1: Dus,
0: Maar is het tijdelijk, zeg maar?
1: Ik heb geen idee.
0: Zeg maar 3 jaar in TBS? Of is het...
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, weet je wat het is? Kijk, het punt is dat hij zegt het wel, maar hij wil niet zeggen waar hij heen gaat.
0: Ja,
1: dus dan mogen we het ook melden. Dan mogen we het melden. Directeurtje van Radio Seabreeze. Die gaat verhuizen, jongens.
0: Nee, maar die krijgt natuurlijk 2 jaar.
1: Ja.
0: En TBS. En dan...
1: Zou het?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Ik denk dat Renate dat niet leuk vindt, hoor. Dat is een vrouw die denkt dat die... Misschien gaat hij wel lager wonen.
0: Oh nee!
1: Het is 40 minuten rijden van Leeuwarden.
0: Nou. Dan moet je wel even een hele goede huis komen.
1: Het zal toch niet Almere zijn? Als dat is, zit hij onder de duim.
0: Almeristan.
1: Dan zit er een duimpje boven, denk ik.
0: Almeristan.
1: Oh, Renate gaat nu helemaal boos worden op. Maar ja, dat maakt me niet uit.
0: Het kan nog erger, hè?
1: Het kan nog veel erger.
0: Lelystad.
1: Ach, nee. Dat is niks voor hem. Dan gaat hij dood. Dat kan hij niet.
0: Nou ja, iedereen gaat dood.
1: Hij gaat niet uit Friesland. Zeker weten we niet. Ik hoop dat hij op een woonboot gaat wonen aan een sloot of zo. Lekker een grote sloot. En de bonkervaders ook, denk ik. Lekker bonken. Hey, maar om het daarover gesproken te hebben, Wiebe. Onderzoek toont aan dat orale seks bij vrouwen een sterkere viskeur kan veroorzaken. Ja, nee, dat is recent.
0: Is het oorzaak en gevolg of is het gevolg?
1: Ik heb geen idee. Maar het is een recent onderzoek dat heeft uitgewezen dat er verband bestaat tussen orale seks en bacteriële vaginose. Die kennen we wel, hè?
0: Die kennen we.
1: Ik zou zeggen dat ik in de lesbienne zoals in een zure sloot zat. Maar dat is niet zo. Nee, dit is onderzoek van de Universiteit van Californië in San Diego. Daar hebben ze geen lesbienne sozen. Dat hebben ze daar niet.
0: Maar luister.
1: Ik luister wel, maar...
0: Als jij je tong in een...
1: Ja, rustig aan, hè?
0: Als jij een dame oraal gaat verwennen...
1: Ja.
0: En je denkt van, het lijkt godverdikke met de keizersgracht wel. Dan trek je je toch even terug. Of ben ik nou helemaal mis?
1: Nee, maar er is een verband tussen orale seks en bacteriële vaginose. Dus dat is logisch natuurlijk, hè? Als jij bacteriën hebt op je tongen, dan komt dat ook verder. Ja, bacteriën. Dat zei mijn jongste zoon altijd. Papa, ik heb last van bacteriën.
0: Ja,
1: in een eerste onderzoek werden muizen behandeld met een bacterie die mondinfecties veroorzaakt en zich gevaarlijk snel kan vermenigvuldigen, staat hier. Al snel bleek dat de blootstelling daaraan bacteriële vaginose triggerde.
0: Ik heb wel eens bacteriële vaginose gehad.
1: Tussen je tenen. Ja. Vervolgens werden menselijke stamen van 21 vrouwen blootgesteld aan dezelfde bacterie. Ja. En ook hier verhoogde het risico op bacteriële vaginose aanzienlijk. Abnormale vaginale afscheiding. De wetenschappers concludeerden dat orale seks bij vrouwen de kans verhoogt op bacteriële vaginose. Aangezien de beruchte mondbacterie tijdens dergelijke behandeling overgedragen kan worden. Bacteriële vaginose is vaak een voorkomende aandoening die heel vaak voor onaangename geurtjes zorgt. Het meest voorkomende symptoom van bacteriële vaginose is een abnormale vaginale afscheiding met een sterke viskeur. Vooral na de seks natuurlijk, hè? Ja, uiteraard. De kleur en textuur van de afscheiding kan ook grijs-wit, dun en waterachtig worden, klinkt het. Als je vermoedt dat je bacteriële vaginose hebt, dan breng je het best in bezoek aan je dokter, of je gynaecoloog. De aandoening kan behandeld worden en is zeer goed te behandelen met antibiotica. Nou, dat hebben we weer even gehad. Ik vind het een beetje van niks, maar het is wel de waarheid. Want hoe meer je laat ik maar me niet plastisch uitdrukken.
0: Ik ben echt zo.
1: Ja, nee, ja, jij bent altijd niks dat weet je, dus ga mij dan niet daarmee lastigvallen.
0: Kraken, want waar gaat dit over?
1: Ja, hey, dit is echt, hè? Dit is echt, hè? Dit heb ik echt uit het vakblad. Dus, ik kan straks ook hebben, dit zijn de 5 meest sexy pakjes voor erotisch rollenspel. Die heb ik ook nog, hè? Ja, de top 5 meest sexy pakjes voor een erotisch rollenspel.
0: Thank God, it's Friday, dames en heren.
1: Briljant.
0: Dit is Crosby, Stills, Nash & Young, Alabama. En het antwoord daarop komt zometeen van Lynyrd Skynyrd. Maar eerst de protestsong, Alabama.

0: van Neil Young. En het antwoord ook kwam vrij snel van, nou, een steentje, nou, oké, wel rockers, maar ook rednecks. Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. And thank God it's Friday, dames en heren. Het is 8:30 geweest. En dan weten we het. Tijd voor het absolute hoogtepunt. Een teder moment. En thank God it's Friday. EQ. Kwaadvlieg. Gedicht van de week. Lawrence, moet u weten, dames en heren, woont in Muiden. En Muiden heeft vele bruggen, want aan de vecht. En Lawrence zit in zijn torenkamer en bestuurt daar die bruggen. En die bruggen gaan pas open als een gedicht is geschreven. Vandaag is het poëzie. Die bestaat uit korte teksten met vaak een diepzinnige betekenis. Meestal zijn de regels op een bepaalde manier rijmend, maar dat is niet noodzakelijk. Dit is Omhels je dromen.
1: Spinsels van visioenen, angsten en vrijheden. Een wereld van gedachten. Waar de slaap je meeneemt naar intense en rustige verbeeldingen. Tussen regels door van illusies, feitelijke werkelijkheden, heftige emoties en belevenissen. Maar ook het verlangen naar iets tastbaars of innerlijke rust. De wens van de gedachten. Omhels je droom.
0: Gedicht van de week. And thank God it's Friday.

0: een woedend nummer. Anders kan ik het niet noemen, dames en heren. Bob Dylan, vorige uur was dit er ook al. Hij kan natuurlijk niet ontbreken in een uitzending waar het gaat om protestsongs en civil rights. En dit nummer over Reuben Carter, The Hurricane, is episch. De woedend viool van Joan Baez is echt prachtig. Schitterend nummer. Thank God it's Friday, dames en heren. Super dat je hier bent. Ja, weet je,
1: Henk op twee gedachten.
0: Ik wil eigenlijk iets zeggen, maar ik dacht nee, ook, weet je, laat maar zitten.
1: Nee, doe maar niet.
0: Nee.
1: Ik weet niet wat het is, maar laat maar gaan.
0: Nee, we hadden al genoeg gezegd, weten jullie... op een gegeven moment, dus, ze zijn een paar weken aan het lopen geweest naar Washington. En daar heb ik het uiteraard over Martin Luther King, Dr. Martin Luther King. En zijn gevolgen, honderdduizenden mensen zijn naar Washington gelopen, lange mars. En die man die gaat daar uiteindelijk staan praten. En die begint te ratelen, jongen. Echt. En het was eigenlijk een hele zwakke speech. Het ging helemaal nergens over. Duurde ongeveer een minuut of 20. Maar achter hem, schuin achter hem, stond Mahalia Jackson. En die had een half jaar geleden, die volgde hem.
1: Wie kent haar niet, hè, Mahalia Jackson?
0: Nee, wie kent haar niet. Maar Mahalia Jackson die had een half jaar geleden een preek horen houden.
1: In de kerk, toch?
0: In de kerk.
1: Ja.
0: I have a dream. En ze roept schuin achter hem.
1: Say it.
0: Martin. Do I have a dream? En toen kwam I have a dream. Mooi, anders had hij het niet gedaan.
1: Fantastisch.
0: Moet je nagaan, hè?
1: Ja, dus, mooi. Ja, dat is heel mooi, ja. Een mooie anekdote, dit. Ja. Echt.
0: En Mahalia Jackson, oké, die hebben we niet. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat past er niet helemaal in het format. Maar we hebben wel... prachtige We Shall Overcome van Bruce Springsteen.

0: mag je niet ontbreken in deze uitzending over Martin Luther King, die exact op deze dag in 1963 zijn legendarische I Have a Dream speech uitsprak in Washington, D.C. We Shall Overcome van Bruce Springsteen en Thank God It's Friday. In de voorstruik alleen.
1: Is heerlijk, ja. Ik ben geboren op het Decolleté Allee, nummer 3, in Den Haag.
0: Ja.
1: Daarvoor heb ik gewoon de Venusheuvellaan 21. Dus dat is een dingetje.
0: Maar ik was wel in Kutkrabbeveen natuurlijk.
1: Kutkrabbeveen?
0: Ja.
1: Nee, dat was het Clitorishofje.
0: Oh, Clitoris.
1: Nummer 15A.
0: Nou, heb je nog iets te melden?
1: Ik heb nog zeker iets te melden. Zeker, nee. Nee, want We Shall Overcome.
0: Ja.
1: Nou, ik heb nog wel iets hoor. De vijf meest sexy pakjes voor het erotisch rollenspel. Ken je dat?
0: What the fuck?
1: Ja. Ik weet niet of jij dat doet, maar ik heb dat wel hoor.
0: Ja?
1: Ik ben geboren in Zuid-Limburg natuurlijk.
0: Ik ben niet van de pakjes, maar...
1: Nee, maar Zuid-Limburg is wel het carnaval gebeuren natuurlijk.
0: Jullie verkleden gaan.
1: Ik ben daarmee behept.
0: Ja.
1: Dus kostuums
0: zijn... aangelegen.
1: Een beetje aangelegen ben ik daarmee. Ja, kostuums zijn niet alleen van carnaval, maar ook in de slaapkamer kunnen ze zeer goed van pas komen, Wiebe. Ja, nee. We gaan naar een Brits onderzoek. Die heeft aangetoond dat koppels die wat meer passie in bed willen vaak sexy ensembles aanschaffen voor een rollenspel.
0: Kabouter prikkerprak.
1: Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar wij sommen op wat de populairste pakjes zijn. Dat is wel leuk, hè? De bevindingen...
0: Ik denk een verpleegsterspakje.
1: Ja, nee, die komt. Ik heb een top 5. Ja. De bevindingen opgevraagd door End of Tennessee in Londen tonen aan de meeste koppels ongeveer 94,4%. Dus 95% het leuk vinden om ze te verkleden. En dat 83% het opnieuw zou doen. Maar het ene kostuum wakkert...
0: Maar we zijn wel een beetje grijsbuiken eigenlijk, toch, die Engels?
1: Ja, die Engels is meer. Speerpijpen. Ja, speerpijperij. De top 5. Aan het onderzoek namen ongeveer 1500 mensen deel. Ja, 1500 mensen, een beetje het gemiddelde, kun je wel...
0: Goeie steekproef.
1: Ja, ben echt wel iets meer gewild.
0: Steekproef is een beetje flauw woordspeling.
1: Ja, vind ik ook. Maar dat zal zeker gebeuren, denk ik. Denk je niet? Onder 1500 mensen? Denk wel. De onderzoekers konden aan de hand van hun antwoorden een top 5 samenstellen. Op de vijfde plaats vinden we de agent en onze superhelden.
0: Oh ja?
1: Ja, superhelden.
0: Op de tweede plaats?
1: In de vijfde plaats.
0: Oh, vijfde plaats.
1: Ja, agent op de kast. En we hebben nog meer...
0: Een soort Batman en Robin.
1: Ja, die gaan boven de kast zitten en die duiken in één keer. Ja,
0: nee,
1: die
0: flikkert erop.
1: Ja, nee, daar staat hij.
0: Houd toch op, man.
1: Staat hier.
0: Lul, echt.
1: Er zijn dus mensen.
0: Daar geloof ik dus echt helemaal geen ene fuck van.
1: Nou, dat is zo.
0: Nee, nou, kom op.
1: Er zijn mensen die dus. Nee, niet dat iedereen dat doet, maar van die zoveel procent mensen.
0: Ja, dan heb je cape op. Come on.
1: Ja,
0: hallo.
1: Ik niet. Ik heb een IKEA-kast, daar kan je niet eens op zitten. Maar goed, er zijn dus mensen die niet alleen naar Captain America of Wonder Woman willen kijken. Deze moeten natuurlijk ook in hun bed belanden. Dus let wel op, als je ze verkleedt als Wolverine, dan kan je nog een scherp uit de hoek komen. Op plaats 4 vinden we de klassieker het schooluniform. Ja, dat vind ik ook wel leuk, hoor.
0: Godverdomme.
1: Er zijn vooral vrouwen die een sexy schooluniform aantrekken. Denk aan een kort rokje, een hemdje en kniehoge kousen. Zoals Renate heet. Renate heeft het ook, hè?
0: Oh ja.
1: Van het directeurtje. Die heeft kniehoge kousen. De stoute professor of strenge directeur, zie je? Kijk, de stoute professor of strenge directeur is ook erg in trek. En kan zowel mannen als vrouwen uitgevoerd worden. Nou, natuurlijk. De bronzen medaille is van een andere held, de brandweerman. De brandweerman wordt gevolgd door Playboy Bunny.
0: Oh.
1: Ja, dat is nummer 2. En de hoofdprijs, ja, die wordt natuurlijk weggekaapt door...
0: Het verpleegsterspakje.
1: Het kamermeisje, hè? Ja, daar hadden wij het vandaag al over.
0: Ja.
1: Want ik slaap altijd in Jan te Bak in
0: de
1: Bussum.
0: Jan te Bak is onderweg.
1: Mijn scooter gaat niet meer zo hard. Dus vandaar dat ik daar moet overnachten. Met lunchpakketje natuurlijk. 1 op de 5 participanten gaven de voorkeur aan deze outfit. Nou.
0: Ik vind het verpleegsterspakje.
1: Kamermeisjes, ja, die wil ik ook wel, hoor. Ja? Leuk, spannend. Ja, ik zie ze iedere week, hè, als ik naar Laren kom. En als ik mijn lunchpakketje op heb... Dan.
0: Champagne ontbijt.
1: Ga ik champagne ontbijtje doen met het kamermeisje.
2: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Volgens hem kunnen de twee eilanden uitgroeien tot een belangrijk economisch knooppunt voor het noorden van Zuid-Amerika. Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao bij het opknappen van gebouwen in beide landen. De twee eilanden zijn nu sterk afhankelijk van toerisme, maar hun economie kan zo diverser worden, zegt hij. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. De 51-jarige vrouw en de 29-jarige man reisden met een groep van 80 mensen naar de berg Kailash. Op de terugweg werden ze bij de grens tussen China en Nepal getroffen door de overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De organisatie achter de reis zegt in contact te staan met de families. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. Bij de verdachten zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en schedels van giraffen en apen. Twee verdachten werden gisteren op heterdaad betrapt, de derde is vanochtend gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of de trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. En Amsterdam en Utrecht willen af van het verbod op buitenslapen, omdat boetes volgens de gemeenten dak- en thuislozen niet helpen. Een aantal groeit al jaren. In beide steden worden al geen boetes meer uitgedeeld, maar het aantal meldingen van overlast is juist flink gestegen. In Utrecht verdubbelde het aantal meldingen in een half jaar. In Amsterdam zijn er dit jaar al 625 meldingen, tegenover 431 in heel 2024. Onderzoekers waarschuwen dat daklozen lijken te verhuizen naar gemeenten waar buitenslapen wel is toegestaan. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. De coalitiepartijen zijn er na meerdere avonden praten nog steeds niet uit. Het minderheidskabinet heeft voor de begroting in de Tweede Kamer geen vaste meerderheid. Premier Jette zegt dat er per ministerie steun bij verschillende partijen kan worden gezocht. Maar eerst moeten D66, VVD en CDA het onderling eens worden na weken van overleg met oppositiepartijen. De begroting moet uiterlijk dinsdag naar de Raad van State toe. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Volgens hem kunnen de twee eilanden uitgroeien tot een belangrijk economisch knooppunt voor het noorden van Zuid-Amerika. Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao bij het opknappen van gebouwen in beide landen. De twee eilanden zijn nu sterk afhankelijk van toerisme, maar hun economie kan zo diverser worden, zegt hij. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met paginagrote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde zelf onlangs strengere maatregelen aan, zoals een nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarigen. Dat gebeurde na een schikking met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En in Duitsland is de vermoedelijke dader van de dodelijke aanslag in Leipzig aangeklaagd voor tweevoudige moord en meerdere pogingen tot moord. De 33-jarige man reed begin mei met zijn auto door een voetgangerszone. Daarbij kwamen een vrouw van 63 en een man van 77 jaar om het leven. Zes anderen raakten gewond, van wie er twee ernstig aan toe waren. De man wordt ook vervolgd voor het veroorzaken van ernstig gevaar voor het wegverkeer. En volgens het eerste onderzoek lijkt hij volledig toerekeningsvatbaar te zijn. Het weer: in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Ik heb je ontmoet op het Torbekkeplein. Je wachtte op iets, blijkbaar. Stond er voor niets, blijkbaar. Je leek zo ontroostbaar en eenzaam te zijn. We keken en wachten wat, praten en lachten wat. Toen ik je vroeg

ontbijt, zei je, ik ga nu dan maar. Het was heel erg fijn bij jou, dag, en ik bel je gauw. Uren nog rook ik de geur van je haar. Ik lachte en floot die dag, God, ik genoot die dag. Ik voelde me beter dan sedert een jaar, totdat ik je zag.

vrouw met haar vent. Eerst me zo warm gevoeld, nu me zo arm gevoeld. Ook je adres was me toen niet bekend.

verstom je weer, plotseling kom je weer. Meestal alleen als je niet verder kan, dan streel en omarm ik je.

ik drink. Gelukkig word ik niet gauw dronken. Ik zie de jaren lonken. En vannacht schrijf ik een boek. Ik zie de beelden die ik zoek. Ik krijg pas laat een overzicht. Pas tegen het vallen van de nacht. Het einde van het licht. Slaap maar. Wees alleen.

Seabreeze AM. Seabreeze AM.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. De coalitiepartijen zijn er na meerdere avonden praten nog steeds niet uit. Het minderheidskabinet heeft voor de begroting in de Tweede Kamer geen vaste meerderheid. Premier Jette zegt dat er per ministerie steun bij verschillende partijen kan worden gezocht. Maar eerst moeten D66, VVD en CDA het onderling eens worden na weken van overleg met oppositiepartijen. De begroting moet uiterlijk dinsdag naar de Raad van State toe. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met paginagrote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde zelf onlangs strengere maatregelen aan, zoals een nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarigen. Dat gebeurde na een schikking met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Katrina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om...

0: te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Katrina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalig Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Katrina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via